0: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Op een muur is een boodschap in graffiti achtergelaten waarmee iemand geviseerd lijkt te worden. Begin deze week zijn ook al 2 explosieven ontploft, toen in Antwerpen-Noord. Raakten toen 2 huizen en een auto beschadigd. Zulke explosies zijn vaak te linken aan het drugsmilieu. En op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongen van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij zwaar stormweer. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de noordoostkust van de VS. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Nijviadoma en Elisa Longoborghini was 3de. Vollering deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky werd 20e. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo. Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. In New York is al zeker één dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. Vier andere mensen, onder wie twee kinderen, zijn gewond geraakt. 100.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit en er zijn al buurten ondergelopen in de staten New York en New Jersey. De Weerkundige Dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn aan de noordoostkust van de VS. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. De komst van de twee panda's was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit om de goede relaties met een land te verbeteren of te benadrukken. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
3: Een heel goeie morgen en fijn dat u er al bij bent op deze vroege uurtjes op zondagochtend. En wat beter dan thuis de gordijnen open te trekken met sopraan Jessie Norman in de 4 laatste lieden van Richard Strauss.

om stil van te worden of om nog een beetje wakker bij te worden. Sopraan Jessie Norman in het lied Im Abendrot. Het is het laatste van de vier laatste lieden van Richard Strauss. Muziek uit 1948, toen Strauss al 84 was. En dit schreef Benjamin Britten dan weer toen hij 20 was, op ideetjes die hij als kind al op papier had gezet voor deze Simple Symphony.

Een onstuimige Franse boerendans. Zo zou je de titel kunnen vertalen van dit werk van Benjamin Britten. Boisterous Bourrée komt uit de Simple Symphony. En ook George Frederick Handel schreef een robuuste bourrée in zijn Music for the Royal Fireworks. MUZIEK

Ja, George Frederick Handel was nauw verbonden met het Engelse Hof. Voor King George I schreef hij in 1717 de Water Music, muziek voor een boottochtje van de koning als grote promocampagne, omdat de zoon van de koning populairder was dan de koning zelf. En later schreef Handel ook voor de zoon heel wat nieuwe muziek, zoals de Coronation Anthems. En ook deze Music for the Royal Fireworks was voor King George II. De muziek was trouwens zo populair dat er voor de repetitie alleen al in een park in Londen in 1749 12.000 tickets werden verkocht en er ook een monsterfile stond op een van de weinige bruggen in Londen. En de repetitie was toch niet zo goed, want tijdens de première vloog het decor helemaal in brand door het vuurwerk.

En dat was nog Rijnbert de Leeuw met het laatste deel uit heel bijzondere pianomuziek van Erik Satie. De Sonnerie de la Rose plus Croix. Straks na 19:30 nog eens een gloednieuwe opname van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Maar eerst Pat Metheny.

0: is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten, net als bij twee explosies eerder deze week in Antwerpen. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die uit haar appartement in Madrid gezet is, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet naar de VS. Dat was al aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. China leende al vaker panda's uit als een teken van goodwill of om de relaties met een ander land te verbeteren. Het weer, eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Even vers en lekker krakend als de pistolees op zondagochtend. Deze nieuwe opname van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door de muzikanten van Inalto en hun dirigent, de frisse veertiger Lambert Colson. Deze nieuwe serie was afgelopen week onze keuze van Clara. En zometeen ontdekt u trouwens onze nieuwe keuze van Clara. Maar eerst een beetje Debussy. MUZIEK

0: Branford Marsalis op sopraan saxofoon in zijn versie van een arabesque van Claude Debussy uit de Deux Arabesques. En Marsalis heeft trouwens een nieuw album uit, Dedicated to You, en die plaat is goed voor...
1: De keuze van Clara.
0: Dat is inderdaad onze nieuwe keuze van Clara. Die is gisteren voorgesteld in het gelijknamige programma De Keuze van Clara, hier op Clara. En de nieuwe keuze is er eentje van onze collega, muzieksamensteller, jazzkenner Joris Prekler. En Joris wil nog wat verder die 100ste verjaardag van saxofonist John Coltrane vieren. Want een van de iconische albums van Coltrane heet Dedicated to You. Het is een plaat uit 1963 waarin Coltrane samenspeelt met jazzzanger Johnny Hartman. En nu heeft dus ook Branford Marsalis, de saxofonist, een hommage gebracht aan dat album Dedicated to You. Samen met een grote naam heeft hij dat gedaan. Een bekende zangeres op het Blue Note label, Diane Reeves, die binnenkort 70 wordt. Joris Prekler vertelt hier waarom het zo'n goed idee is om dat iconische album van Coltrane, Dedicated to You, om net die plaat als vertrekpunt te nemen. Zoals Diane Reeves en dus Branford Marsalis gedaan hebben.
2: Dat is een, zoals je zei, een memorabel album, Johnny Hartman en John Coltrane 1963. Het zijn ballades, wat ik heel... Het is die momentopname in het oeuvre van Coltrane is belangrijk, omdat hij is de wereldster, de virtuoos, de man met een verbluffende techniek, een ver doorgegeven chromatiek. En hij is gekend om zijn sliertjes, zijn sheets of sound, dat een hoogtepunt bereikt in giant steps. Maar anderzijds, naast die virtuositeit heb je wel dat contrast, die dualiteit bij Coltrane, dat hij vooral ook ballades kan spelen. Die lyriek, en dat zien we al heel vroeg bij Coltrane. Coltrane beheerst die balladekunst. Als je Coltrane in een ballade of een ballad hoort, dan weet je, dit is Coltrane.

De stem van Diane Reeves met Branford Marsalis op tenorsax in Dedicated to You, zoals ook te horen is op het gelijknamige album van John Coltrane uit 1963. En van die plaat hebben dus Branford Marsalis en Diane Reeves nu hun versie gemaakt. En die versie is heel goed voor een keuze van Clara. Het is onze nieuwe keuze van Clara sinds gisteren. Nu het eerste celloconcerto ooit door een vrouw gecomponeerd. Dat verscheen in het jaar 1882 op de naam van de Franse componiste en eigenlijk ook pianiste Marie Jaël.

Celliste Rafaela Gomez in de finale uit het celloconcerto van Marie Jaël. Ze schreef het concerto voor de cellist Jules Delsart. Die man was goed bevriend met César Franck. En dan is de cirkel helemaal rond, want Marie Jaël volgde les bij César Franck. Ze was trouwens de eerste pianiste in Parijs die alle 32 pianosonates van Ludwig van Beethoven speelde. En ze schreef ook heel wat boeken over pianotechniek, waaruit ze vertrok van het spiergedrag van de neurowetenschappen, dus de hersenen en ook de fysiologie van je handen. Een heel nieuwe benadering, een heel nieuwe techniek om piano te spelen en om te begrijpen wat je doet als pianiste. Tot 8 uur is dit nog muziek die Marie Jaël ongetwijfeld ook heeft gespeeld in haar leven. De 13e pianosonate van Beethoven.

0: is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Vannacht is voor de derde keer deze week een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De voordeur raakte wel beschadigd. Het gerechtelijk lab en Dovo zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. Wij voeren uiteraard ook een onderzoek naar de verdachte, maar die is op dit ogenblik nog niet in beeld.
0: Waarschijnlijk was het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd werd. Dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. Ook in Antwerpen is een jongen van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Intussen is de jongen niet meer in levensgevaar. Er viel nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
2: Het is ook heel opvallend dat er heel verschillende leeftijden waren. Heel jonge mensen, maar ook bejaarde mensen. Dus het is eigenlijk een woningcrisis die de hele maatschappij treft en enorm veel mensen op de been brengt. En dat protest heeft nu een symbool. Hè. Die Marie Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren, om druk te zetten op de regering, om de huurwetten te veranderen.
0: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
3: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse Volkspartij SVP, vindt dat die neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar lang neutraal. Zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde tegen Rusland na de Russische inval in Oekraïne. En voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit. Zij wil een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties opgelegd door de Verenigde Naties zou kunnen volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou een meerderheid van de Zwitserse bevolking ook tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
0: Dankjewel voor de uitleg. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De Weerkundige Dienst waarschuwt ook dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden, waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft 2 reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De 2 panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gericht, zegt ze.
4: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
5: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
0: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen en zo meteen staan we op in een peperkoekenhuisje, maar eerst nog een nootje kraken.

0: De notenkraker van Peter Tchaikovsky, maar hier in de versie van Duke Ellington. In een mooie opname door het Czernicki Orchestra onder leiding van Andrew Grams. Het is vandaag 27 september en dat was in 1921 de sterfdag van de Duitse componist Engelbert Humperdinck.
1: Clara staat op.
0: Ja, die naam zegt u misschien iets of niets. Engelbert Humperdinck was een Duitse componist uit de late romantiek. Een tijdgenoot en collega van Richard Wagner ook. Hij was assistent van Wagner voor de opera Parsifal. Hij schreef blijkbaar ook de muziek voor een van de decorwissels. En Humperdinck schreef ook zelf opera's. Met als bekendste voorbeeld Hänsel und Gretel op het sprookje van Hans en Grietje. Geschreven rond zijn 36 en een groot succes, want niemand minder dan de componisten zoals Richard Strauss en Gustav Mahler dirigeerden deze opera in de beginjaren. Hans en Grietje wordt, net zoals trouwens de notenkraker van Tchaikovsky, heel vaak geassocieerd en uitgevoerd op kerstmis. Want deze opera ging in première op 23 december. Maar het is muziek voor elke dag van het jaar en dat ga ik nu bewijzen. Want hier luisteren we naar het derde bedrijf uit die opera, waarin Hans en Grietje het peperkoekenhuis.

Hans en Grietje in de opera van Engelbert Humperdinck, gezongen door twee vrouwenstemmen, sopraan en mezzosopraan. En hier in het derde bedrijf ontdekten ze het peperkoekenhuisje dat te lekker is om niet van te eten. De opera van Humperdinck ging in première in 1893, Hänsel und Gretel. Het werd wereldberoemd, tot in New York, waar het ook integraal live werd uitgezonden op de radio. En Humperdinck zou het nog tot in Australië schoppen, bijna toch, want hij was in de running om directeur te worden van het conservatorium in Sydney. Maar die plannen gingen uiteindelijk niet door de Eerste Wereldoorlog. En uiteindelijk stierf Engelbert Humperdinck op 27 september in het jaar 1921. 27 september vandaag, dus de sterfdag van Humperdinck. En hij stierf dan nog wel door een hartaanval die hij kreeg in een operagebouw.

Het tweede pianotrio van Franz Schubert met daaruit dit derde deel, het levendige leuke scherzo, zoals die is te horen door het Bozar Trio. De water music van Handel, die kennen we allemaal, maar kent u ook de wasse muziek van Georg-Philipp Telemann? Dat is voor straks na 8:30. Eerst nog even Simeon ten Holt en zijn werk voor vier piano's, Incantatie 4.

0: is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. In Antwerpen is er vannacht opnieuw een explosie geweest. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een nieuw incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten, net als bij twee explosies begin deze week ook in Antwerpen. In verschillende Spaanse steden zijn opgeteld tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een woning te huren of te kopen. Deze week werd een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. En dat bracht veel manifestaties op gang. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft twee reuze panda's op het vliegtuig gezet naar de VS. Hun komst was al aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi een paar dagen geleden. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in een Amerikaanse zoo blijven. China leende al vaker panda's uit als teken van goede wil of om de relaties met een land te verbeteren. Het wordt zonnig met hoge wolken en maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar dan wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

De Wassermuziek Hamburger App und Fluss heet dit van Georg Philipp Telemann. Niet geschreven voor een boottochtje voor de Engelse koning zoals bij Händel, maar hier voor de 100ste verjaardag van de Hamburgse admiraliteit. En water was voor een havenstad als Hamburg heel belangrijk. Ook de natuurlijke eb en vloed van de zee was belangrijk voor een natuurlijke drainage van de rioleringen van de stad. En in 1723 schreef Telemann deze feestmuziek, goed voor 10 delen bij hem, geïnspireerd op verschillende zeegoden. En ook de Franse componist Paul Dukas laat ons water horen, want hij schreef een bekend orkestwerk op een verhaal van Goethe over een leerling die met een toverspreuk een bezemsteel tot leven brengt die de boel moet kuisen met emmers water. Maar de spreuk loopt uit de hand en het hele huis loopt onder tot de meester ingrijpt en de spreuk ongedaan kan worden gemaakt. We horen het water en de bezems hier tot leven komen op een fantastische manier, heel mooi georchestreerd. Deze L'apprenti sorcier van Paul Dukas.

Daar zat ik nog op te wachten, die laatste noten. Paul Dukas, de Franse componist, die een grote discussie had met Duitse muziekcollega's over het feit of programma muziek, muziek die een verhaal uitbeeldt, of die muziek op gelijke hoogte stond met absolute muziek, zoals dat toen genoemd werd, zoals een symfonie zonder verhaal. Wel, zijn collega's vonden dat absolute muziek toch nog belangrijker was, maar Dukas vond dat niet. Hij vond het even belangrijk. En zo was hij een grote voorstander, een grote voorvechter van het symfonisch gedicht, om dat te promoten. Een symfonisch werk waar je bijna de hele tijd een verhaal muzikaal kunt volgen. Want het is gebaseerd hier op het verhaal van de leerling-tovenaar van Goethe. L'apprenti sorcier, gespeeld hier door Sinfonia of London, dirigent was John Wilson. Goedemorgen.

Zbigniew Preisner, een Poolse filmcomponist die vaak muziek schreef voor de films van Kieslowski. Maar soms schreef hij ook los van het witte doek, zoals dit Requiem. Requiem for my friend uit 1998. En dit was daaruit het Lux Aeterna en dan dat overweldigende Lacrimosa. En ook deze componist van bij ons schreef een Lacrimosa geïnspireerd op het Requiem van Mozart. De derde pianosonate van Piet Zwerts.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor de derde keer deze week is een explosief ontploft in Antwerpen. En tienduizenden mensen protesteren in Spanje tegen de wooncrisis. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: Eerder deze week zijn er ook inderdaad twee aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
0: Voor de drie incidenten is nog geen verdachte opgepakt. Een jongen van 18 die gisteren neergestoken werd in Antwerpen is niet meer in levensgevaar. Het incident gebeurde tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er viel ook nog een tweede gewonde, een jongen van 17. Hij was er minder erg aan toe. De dader is nog niet gevonden en de aanleiding is ook nog niet duidelijk. In verschillende Spaanse steden zijn alleszamen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge prijzen om een huis te huren of te kopen. De aanleiding is een vrouw van 87, Marie Carmen, die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze ligt nu in het ziekenhuis en ze riep iedereen op om te gaan betogen en ervoor te zorgen dat het niemand anders nog overkomt.
2: Quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase.
0: Vooral in de grote steden in Spanje is wonen de laatste jaren veel duurder geworden. In Madrid willen de betogers nu een centraal plein bezet houden, tot de politici dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis bespreken in het parlement, zegt correspondent Sven Tuytens.
3: Ze vragen eigenlijk 5 verschillende punten. Ze vragen aan de regering een structurele wet tegen uitzettingen. Ze vragen een hervorming van de huurwet, bevriezing van de huurprijzen, algemene verlenging van huurcontracten en een automatische verlenging en een verbod op uitzetting zonder reden. Dat is een hele waslijst die ze vragen. En nu proberen ze het eigenlijk vol te houden tot dinsdag, want dan is er een ministerraad die bij elkaar komt en ze hopen dat premier Sanchez na die ministerraad op de proppen gaat komen met een voorstel.
0: De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum beslissen of ze de neutraliteit van hun land strikter willen interpreteren. Roel Pennemans, waarom organiseren ze dat referendum?
4: De grootste partij van Zwitserland, de radicaal-rechtse volkspartij SVP, vindt dat de neutraliteit niet goed genoeg verankerd is in de grondwet. Zwitserland is al bijna 200 jaar neutraal en zo bleven de Zwitsers bijvoorbeeld buiten de twee wereldoorlogen. Maar Zwitserland sloot zich wel aan bij de sancties die de Europese Unie oplegde aan Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Voor de SVP is dat een schending van die neutraliteit en zij willen een veel striktere toepassing vastleggen in de grondwet, waarbij Zwitserland bijvoorbeeld alleen economische sancties, opgelegd door de Verenigde Naties, zou volgen. Een meerderheid van het Zwitserse parlement wil niet van zo'n verstrenging weten. En volgens peilingen zou ook een meerderheid van de Zwitserse bevolking tegenstemmen. Deze namiddag kennen we de uitslag.
0: Bedankt, Roel. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij een zware herfststorm. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Langs de noordoostkust van de VS zitten 100.000 gezinnen zonder elektriciteit. De weerkundige dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn. Het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na enkele incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd of gewenst waren. Beelden die gebruikers op ChatGPT gezet hadden, waren ongevraagd gepubliceerd op het internet. China heeft 2 reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. Dat was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De 2 panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit als teken van goede wil en om de relaties met een land te verbeteren. Sport. Op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse Demi Vollering wereldkampioene geworden op de weg. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gefocust, zegt ze.
5: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. Vanmiddag is het dan aan de mannen. België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee favorieten. De huidige wereldkampioen Tadej Pogacar doet niet mee na een zware val een maand geleden. Christophe van de Goor blikt vooruit.
6: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zo veel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
0: In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Lamine Yamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane dan een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Vooraan zat een nieuwe explosie in Antwerpen, de derde al deze week. Wellicht is het opnieuw een incident in het drugsmilieu. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen, tijd voor Bach.

0: Een rustige zondag met het slotkoor uit de Johannespassie. Rood vol ihr heiligen Gebeine. Hier gezongen door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen. En haal de app van VRT Max er even bij en klik door naar Clara en berichten.
1: Clara staat op met Sander de Kerer.
0: Want via berichten op VRT Max bepaalt u wat ik zo meteen moet laten horen. Het is vandaag 27 september en dat was een heel spannende dag voor Antonin Dvořák. Want op 27 september, rond 3 uur in de namiddag in het jaar 1892, zette Antonin Dvořák zijn eerste voet op Amerikaanse bodem. Na een reis van 12 dagen kwam Dvořák aan in New York City. Hij moest ook nog een dag op de boot blijven. Dat was toen een regel, een quarantaineregel, vooraleer je van de boot mocht stappen. Dus na 12 dagen kwam Dvořák aan in New York City met zijn vrouw, zijn 2 zonen en ook met zijn assistent Jozef Kovarić, die ook een heel goed woordje Engels kon. Wat natuurlijk wel handig is als je naar New York verhuist. In New York werd Dvořák directeur van het conservatorium en tijdens die periode schreef hij heel wat straffe bekende werken. En u bepaalt nu via VRT Max, via berichten, welk Amerikaans werk ik van Dvořák zo meteen moet laten horen. Ofwel deze symfonie uit de Nieuwe Wereld, de 9e.

Symfonie uit de Nieuwe Wereld. En voor die negende kreeg Dvorak heel wat inspiratie van Amerikaanse volksmuziek door zijn leerlingen in de klas in New York. Ofwel kiezen we voor een ander werk van Dvorak dat hij schreef bij de Niagara Falls, de grote watervallen. Want die waren dan weer de inspiratie voor dit werk.

Ook een hitkanon, het celloconcerto van Antonin Dvorak, hier met cellist Steven Isserlis. Die zit ook klaar om dit straks misschien wel te spelen. En dus deze muziek is ook geschreven door Dvorak in Amerika. 27 september vandaag, dus de dag in de geschiedenis waarop Dvorak aankwam in Amerika voor de nieuwe carrière. En met welke muziek moeten we dat moment even terug tot leven brengen? Met het celloconcerto, of toch liever met de 9e symfonie. De symfonie uit de nieuwe wereld. Laat het me nu weten via berichten op VRT Max. U hebt 4 minuten.

De linkerhand die onverbiddelijk hetzelfde snelle patroontje blijft spelen in deze Cantabile Molto Legato. Het zevende deel is het uit de Musica Ricercata. Fantastische muziek van Giorgio Ligeti. Hier gespeeld door pianist Cédric Tiberghien. Marijke viert graag de dag waarop Dvorak aankwam in New York, 27 september. Dat viert ze graag met Dvorak's negende symfonie die hij schreef in New York. En ook Marie-Claire kiest voor de negende, want die vindt ze echt de max, zegt ze via berichten op VRT Max. En ook bij Anne gaat een nieuwe wereld open, net nu ze klaar is met ontbijten. Dus klaar voor een nieuwe dag met de negende van Dvorak. Ook heel veel fans van het celloconcerto. Erik vindt het schitterende muziek. Annemie kan niet kiezen. En ook Vera en Christel vinden het een heel moeilijke keuze. Het is echt een nek-aan-nek race geworden. Het is ongelooflijk. Het is 50% tegen 50%. We gaan ons een beetje nat maken. Een grote douche met de Niagara Falls, want het is dit geworden.

Cellist Steven Isserlis gaf hier het beste van zichzelf met het Mahler Chamber Orchestra en dirigent Daniel Harding in het cello concerto van Antonin Dvorak. 134 jaar terug in de tijd vandaag, 27 september in het jaar 1892. Toen kwam Antonin Dvorak aan in Amerika, in New York City, om daar directeur te worden van het gloednieuwe conservatorium. En hij schreef een paar indrukwekkende werken tijdens die periode, zoals een Amerikaans strijkkwartet, zijn Amerikaanse suite, zijn 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld en dus ook dit celloconcerto. En er is nog een andere cellist goed wakker vandaag, Karel Stijlaerts, want hij laat me net weten via VRT Max berichten dat het vandaag ook de première dag is van het fameuze strijktrio van Mozart. De première was op 27 september in het jaar 1788, dus ja, dat kunnen we niet laten liggen. Hier speelt Karel Stijlaerts zelf op cello, samen met zijn twee collega's, violen en altviolen van Trio Phoenix.

Het menuet uit het strijktrio van Mozart, hier gespeeld door Trio Phoenix. En deze man zingt soms John Dowland, maar ook zijn eigen muziek in een Dowland-stijl. U kunt denk ik wel raden wie.

Shape of My Heart van Sting, samen met de muzikanten van Telem. Dat is een ensemble dat oude muziek herinterpreteert, zoals ze doen op hun album All We Get Is Life. Het is weekend, dus dat betekent weer tijd voor een nieuwe aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Clara de Dekker en ikzelf zijn begonnen aan een nieuw seizoen. En in de nieuwste aflevering praten we over muziek van Olivier Messiaen. Heel ontroerende muziek met een heel straf verhaal. En vooral ook heel moeilijke muziek om uit te voeren als een muzikant. Want hier bijvoorbeeld in dit deel, ja, moet je ervoor zorgen als cellist dat je niet te traag begint, want later valt de piano in. En eigenlijk bepaal jij als cellist het tempo. En het is heel traag, alsof de klok 3 keer trager tikt dan normaal. En dat was ook zo bijzonder aan die muziek van Olivier Messiaen. Dit is een van de delen uit Quatuor pour la fin du temps.

Torlijf, Tedeen op cello en Luca de Barque aan de piano. In deze Louange à l'éternité de Jésus, het is het vijfde deel uit Quatuor pour la fin du temps. Een kwartet voor het einde der tijden, voor vier instrumenten, klarinet, piano, viool en cello. Ja, muziek om stil van te worden, maar er valt ook veel over te vertellen. En dat ontdekt u in onze nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek op VRT Max. Wie Messiaen zegt, zegt ook orgelmuziek. Dus dit is nog Joris Verdijn op orgel. Hier speelt hij nog een beetje César Franck. Een van de drie stukken, de trois pièces van Franck voor orgel. Zometeen Kathleen van Bavel. Mooie zondag.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Paus Leo XIV draagt over een uur een misviering op in de beroemde Franse bedevaartsplaats Lourdes. Er worden 150.000 gelovigen verwacht die al uren aan het aanschuiven zijn. De Vlaamse pelgrimspastor Jonathan Beyaert zal de paus van heel nabij kunnen volgen.
1: Ik heb de kans gekregen om tijdens de viering ook een gebed voor te bidden in het Nederlands. Hè. Dus we mogen ook als Nederlandstalige groep een stuk verbonden zijn. Dus dat is straks dan in de Eucharistieviering mijn taak. Ik zit in dat selecte clubje die op het altaar mag gaan zitten. Dat zijn een 50-tal mensen. Dus dat zal inderdaad van heel nabij zijn dat ik de zaak kan beleven.
0: Na de mis in Lourdes zal de paus 7 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk ontmoeten. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. In Engeland is een grote politieactie aan de gang bij de Amerikaanse luchtmachtbasis RAF Fairford. Er zijn verschillende mannen opgepakt. Ze worden verdacht van inbreuken op de explosieve wet. Er is een veiligheidszone ingesteld en verschillende buurtbewoners zijn geëvacueerd. Ondertussen zijn agenten met speurhonden auto's in de buurt aan het onderzoeken. De Engelse politie laat weten dat de situatie voorlopig onder controle is. In verschillende Spaanse steden zijn mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. Deze week werd de 87-jarige Marie Carmen uit haar appartement in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat bracht grote protesten op gang. De manifestanten overal in Spanje vinden het verhaal van de vrouw heel herkenbaar, omdat wonen op veel plaatsen in Spanje fors duurder geworden is. Ze voelen zich allemaal Marie Carmen, zeggen ze. In Madrid willen de betogers op een centraal plein blijven kamperen tot er dinsdag maatregelen tegen de wooncrisis besproken worden in het Spaanse parlement. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Dat gebeurde aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. Er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval bij 2 recente explosies, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Eerder deze week zijn er ook inderdaad 2 aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
0: Voor de 3 incidenten in Antwerpen is nog geen verdachte opgepakt. Het wordt zonnig met wat wolken en temperaturen op de meeste plaatsen rond 24 graden. Normaal is dat in deze periode 18 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen. En dinsdag zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen, heel fijn dat u er weer bij bent. Ik weet niet of u vaak aan het verleden denkt of aan de toekomst, of misschien heeft u wel genoeg aan het nu, het eeuwige nu, zoals soms wel eens wordt gezegd. Hoe dan ook, we kijken allemaal wel eens achterom, soms heel bewust, maar soms komt het verleden ook heel onverwacht naar boven drijven. Met een foto bijvoorbeeld, een plek, een geur of zelfs met muziek. Over het verleden en over herinneringen, daarover gaat het in het volgende chanson, Douce Mémoire. Een zoete herinnering van Pierre Sandrin, hier door La Pedrina, onder leiding van Francesco Pedrini. Welkom,

van de grootste hits uit de 16e eeuw, het chanson Douce Mémoire van Pierre Sandrin. Een lied over de liefde en dan vooral over de lessen in de liefde. We hoorden eerst een vocale versie door La Pedrina onder leiding van Francesco Pedrini en vervolgens een instrumentale bewerking door The Rose Concert of Viols. En ja, liederen over de liefde doen het altijd goed, of toch vaak. Sommige componisten waren zo dol op Douce Mémoire dat ze de melodie ervan gebruikten als uitgangspunt voor hun eigen werk. Zoals Orlandus Lassus bijvoorbeeld. Die schreef een mis op basis van Douce Mémoire, de Missa Douce Mémoire. We luisteren nu naar het Kyrie en het Agnus Dei daaruit door Capilla Flamenca.

Capilla Flamenca met twee delen uit de Missa Dus Memoir, het Kyrie in het Agnus Dei van Orlandus Lassus. En ook Diego Ortiz liet zich inspireren door de melodie van Dus Memoir van Pierre Sondra in zijn volgende Recercada. En een Recercada, dat betekent zoiets als een muzikale verkenning.

Margaret Little op Gamba en Sylvain Bergeron op luit, met achterin volgens variaties op Douce Mémoire van Diego Ortiz en Duo Douce Mémoire van Francesco de Laiol. Wie van Hildegard von Bingen en van Sufi-muziek houdt, die moet zeker die van Eshohoud, The Book of Visions, eens beluisteren. Het gloednieuwe album van sopraan Lieselotte de Wilde, Alt-Eugénie de Meij en Illuminans Tenebras, het collectief van oudspeler Tristan Driessens. Op dat album leggen ze verbanden tussen de eenstemmige gezangen van Hildegard en de modale tradities van de Ottomaanse en de Soefi-muziek. Ze ondervonden namelijk dat Hildegards melodieën opvallende gelijkenissen vertonen met bepaalde makams, en dat zijn modale systemen uit de Turkse muziek. Een bevinding te mooi om te laten liggen, vonden ze. En daar zijn ze dus mee aan de slag gegaan, op een heel creatieve manier. The Book of Visions is een bijzonder stemmig album geworden. Dit is een selectie daaruit.

Muziek die haast naadloos aansloot bij Hildegard von Bingen. Een dromerige nocturne uit Tabu Tabuhan. Kleurrijk werk uit 1936 voor twee piano's en orkest van de Canadese componist en etnomuzikoloog Colin McPhee. McPhee liet zich hiervoor inspireren door de gamelanmuziek van Bali, een land waar hij jarenlang gewoond heeft. Tabu betekent hamer en de fluitsolo die we hoorden hier in dit fragment, die is gebaseerd op een echte Balinese melodie. Elizabeth Burley en John Alley speelden piano. Het BBC Symphony Orchestra werd geleid door Leonard Sletkin. En we blijven nog wat verder dromen. Deze keer met een novelette van Pieter Schuurmans, hier met Athanérès.

Muziek om helemaal in te verdwijnen. Muus Do van Christian Badzura met Víkingur Ólafsson aan de piano. Komt uit zijn album Reflections. Twee liederen nu van Franz Schubert. Twee van mijn absolute lievelingsliederen. We beginnen met Nacht und Träume. We horen tenor Ian Postridge.

Op het schemerige, spiegelende water geleidt mijn wiegende boot zo rank als een zwaan. Ach, hoe ontglipt me de tijd. Dat zong tenor Ian Bostridge in Auf dem Wasser zu singen. Een lied van Franz Schubert, waarin het hoofdpersonage in een bootje zit. En door het gekabbel van het water begint te mijmeren over de tijd. Heerlijke muziek, alsof het water als een zacht dekentje over je heen glijdt. We hoorden ook nog Julius Drake aan de piano. En deze komt uit een nieuw album van harpiste Lise van der Smissen, Simple Histoire van Jean-Adrien Cufferat.

Comme c'est joli, c'est un peu faux, dat zei Francis Poulenc ooit over de danse sacrée et profane van Claude Debussy. Dit was de danse sacrée daaruit met Ashley Jackson op harp en de Harlem Chamber Players. Komt uit hun album Take Me to the Water. De nacht is hier al een paar keer aan bod gekomen. De nacht is dan ook het moment bij uitstek om de waan van de dag even achter ons te laten en de verstilling in te gaan. Ik heb hier nog wat nachtmuziek mee, heel letterlijk dan nachtmuziek. Uit de 7e symfonie van Gustav Mahler. Een deel dat volgens Mahler schemerig of schaduwachtig moet uitgevoerd worden. Schattenhaft, dat schreef hij bovenaan de partituur.

0: Prachtige orkestkleuren hier in dit Andante Amoroso nachtmuziek uit de 7e symfonie van Gustav Mahler. Een werk uit 1908, hier gespeeld door het Toonhalle Orkester Zürich onder leiding van David Zinman.
1: Walden met Kathleen van Bavel.
0: Dit jaar vieren ze hun 25e verjaardag. Het Londense koor Tenebrae onder leiding van Nigel Short, ook de stichter van het ensemble. Die verjaardag vieren ze met een album, The Journey, een plaat waarin ze reflecteren over de weg die ze sinds 2001 samen al hebben afgelegd. Uit dat album heb ik nu twee liederen mee. We beginnen met Journey, een werk dat de Amerikaanse componist Jason Max Ferdinand speciaal voor deze verjaardag componeerde. Het is meteen ook het openingsnummer van dit album.

Twee koorliederen uit een nagelnieuw album, The Journey, van een van Engeland's beste koren. Tenebrae, onder leiding van Nigel North. Journey van Jason Max Ferdinand. Gevolgd door The Gallant Weaver van de Schotse componist James McMillan op een tekst van Robert Burns. Een prachtig koorwerk over een meisje dat vastbesloten is met haar lief te trouwen, haar Gallant Weaver. Ook al heeft haar vader iemand anders voor haar in gedachten. Een werk over de liefde, over de natuur ook, waarin McMillan heel subtiel Schotse volksmuziek verwerkt. Een ontdekking. We laten Schotland achter ons en trekken naar Finland met de Finse componist Levi Madetoja. Hij neemt ons met het volgende werk mee naar de uitgestrekte vlaktes van Österbotnië of Österbotten in West-Finland. Het symfonisch orkest van de Finse radio wordt geleid door Jukka-Pekka Sarasti.

Uit zijn album Intimate Garden, de Finse pianist Mika Renali met enkele miniaturen van Levi Maditoja, de Avondster en Nocturne. Deze is nieuw. Het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba speelt een pavane van Mel Bunis.

Blijft mooi deze pavane van Gabriel Fauré hier door het Orpheus Chamber Orchestra. Momenteel ben ik een boek aan het lezen van Elif Shafak, Het eiland van de verdwenen bomen. Een onfortuinlijk liefdesverhaal waarin Shafak onder andere een vijgenboom aan het woord laat. Jawel. Ook hier in het volgende lied van Fanny Mendelssohn krijgt een boom een stem. Fichtenbaum und Palme. Daarin droomt een eenzame dennenboom uit het koude noorden van een palmboom in het verre zuiden. Een verhaal over verlangen en een onbereikbare liefde.

Uit een nieuwe opname, A Poet's Love, een plaat die liederen van Fanny Mendelssohn combineert met werken van haar broer Felix en Robert Schumann. Vooral of alleen maar opgedichten van Heinrich Heine. Worden mezzosopraan Helen Sharston en Sholto Kinoch speelde piano. Fichtenbaum und Palme was dat. En dan heb ik nog Felix Mendelssohn voor u, het langzame deel uit zijn eerste pianotrio door het Athos-trio. Straks na het nieuws serveert Leenaert ons weer de mooiste muziek in Clara serveert. Maak er nog een zachte zondag van.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse regering zet zich weer aan het begrotingswerk. De deadline is morgen. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer gehouden mag worden. Rond deze tijd komen de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. Steven Rombout, daar is ook een goede reden voor, hè?
2: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat de ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependalen eerst met zijn drie vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard euro om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te krijgen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister van Begroting Ben Weitz.
3: Let op de oefening die we moeten maken. Is het evident dat de meningen en uitgangspunten nogal met elkaar binnenbotsen. Ik denk dat alle partijen verschillende meningen hebben over hoe dat we een evenwicht gaan bereiken. En dat niet alleen voor 2027, maar ook nog eens voor de volgende jaren.
2: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
1: Dankjewel voor de uitleg, Steven. In Bertum in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere kind van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje al te laat. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Er is nog niets bekend over de oorzaak. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranje mars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranje mars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht is nog altijd niet kunnen vertrekken.
4: Nee, normaal gesproken zouden die protestanten om 9 uur vanochtend aan hun oranje mars hebben moeten beginnen, maar zo'n 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De Oranje Mars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door de katholieke wijk in Portadown, wat natuurlijk tot veel spanningen en protest leidde vroeger met die katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook heel vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden. Maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vannacht beslist dat de optocht toch mag doorgaan. Onder voorwaarden met een kleine groep van 35 mensen en zonder muziek. Maar bij de katholieken, de republikeinen, valt dit allemaal natuurlijk bijzonder slecht. Er zijn zorgen dat die mars opnieuw tot geweld zal leiden. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland, maar ook de vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, die is daar en die noemde de beslissing om de mars toe te laten waanzin. En de Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
1: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen gebruikt wordt. De mannen zouden de explosieve wet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen de plaag van seksueel misbruik voor te zetten. Later vandaag zal hij nog met 7 misbruikslachtoffers spreken. De paus draagt op dit moment een misviering op in het bedevaartsoord Lourdes. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert hij terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op wat regen. Het blijft wel zacht. Dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Het nieuws begon met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uitraken, maar de gesprekken verlopen moeilijk. Wat al duidelijk is, is dat dienstenchecks wellicht duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.
6: Een heel goedemiddag. Ik ging deze week met een vriend op restaurant. Hij kwam net terug van een paar dagen Venetië. Het was zijn eerste keer daar. En ja, hij is al heel vaak in Italië geweest, maar hij zei toch dat Venetië een van de mooiste steden is die hij ooit heeft bezocht. En ja, ik moet hem waarschijnlijk ook wel gelijk geven. Je moet gewoon die hordes toeristen wegdenken en duiken in de schatten van de stad. Die idyllische steegjes, de kanalen, de architectuur en natuurlijk ook de muziek.

Een deel uit de Canzoni per sonare con ogni sorte di strumenti. Het zegt het zelf, muziek met een heel vrije instrumentale bezetting. Er mochten gekozen worden hier. Muziek van meer dan 400 jaar van Joseffo Guami. Niet zo heel veel geweten over deze Joseffo, wel dat hij les volgde bij Adriaan Willaert en ook de allereerste organist was van de San Marco Basiliek. We hoorden hier in de opname het Pifaresca Ensemble. Het staat met nog meer muziek van hen op hun album The Splendor of Venice, Music for Cornets. En wie ook goed zijn draai heeft gevonden in Venetië, dat is deze grote meneer, Claudio Monteverdi.

Deus in adjutorium en het Dixit Dominus. Twee delen uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Hij schreef het in 1610, maar de muziek bleef toen wel een hele tijd onaangeroerd. Meer dan 3 eeuwen lang lag deze muziek onder het stof. Pas in de vroege jaren 50 is het uit de vergeetput gehaald en nu is het een van de pronkstukken uit de vroege barok. Mark Janssens kwam er met mij nog over spreken vorige zaterdag. Deze opname was onze keuze van Clara met hier het In Alto, een op- en top Belgisch ensemble en dirigent Lambert Colson. Wie denkt dat blazersmuziek gelijk staat aan hevig en intens, wordt hier tegengesproken. Een deel uit de Sacrae Symphoniae, 16e eeuwse muziek, ook weer uit Venetië, van Giovanni Gabrieli.

O quam suavis est, letterlijk, o, u bent zo zoet. Het zijn woorden gericht naar Christus. Hij ziet, hij die de hongerigen eten geeft en de kieskeurige rijkaards wegstuurt. Het is een oud Italiaans motet van de 17e eeuw van Francesco Cavalli. En die muziek kwam nog zoeter naar binnen met de stem van contratenor Philippe Jarouski en het ensemble Artaserse, een opname van 2006. Daarnet werden we al helemaal zen met Italiaanse blazersmuziek. Hier gaat een vredelievende trompet in dialoog met een barok ensemble in muziek van bij onze noorderburen.

Erik Vloeimans begon met klassiek trompet aan het conservatorium in Rotterdam. Maar toen hij jazz ontdekte, twijfelde hij geen moment langer. Hij switchte naar de jazz, studeerde daar af cum laude in het conservatorium van Rotterdam en ging daarna nog eens naar New York om daar verder te studeren. Zijn stijl ligt nu zowat tussen jazz en pop, maar hier had ik de indruk dat hij toch nog even met heimwee terugkeek naar de barokmuziek. Deze Tender Mercies, een compositie van 2013, hier met Erik Vloeimans zelf op trompet en het Holland Barok Ensemble. Je ooit al eens afgevraagd hoe een man klinkt die net zijn meest dierbare ezel verloren heeft?

Twee keer muziek van op het album van het ensemble Capella Mediterranea en dirigent Leonardo García Alarcón. Amore Siciliano heet het album. De dirigent nam allemaal traditionele Siciliaanse muziek, liet het in elkaar vallen als een puzzel met allemaal zangers en maakte zo een eigen verhaal over liefde en verraad dat zich afspeelt onder de brandende Siciliaanse zon. Eerst ging het over de dood van een ezel in een anoniem lied, U Ciuciu. En daarna over een Giuseppe die onterecht vastzit in de cel en zijn dood afwacht in Fermarono I Cieli Qual Suono. Teksten van Alfonso Maria de Liguori en de muziek van Vincenzo Tozzi. We draaien de klok wat vooruit nu met vrolijke dansmuziek uit Engeland.

Dansen in twee verschillende eeuwen. Eerst in de gavotte en de passepied uit de balletsuite voor fluit en piano van Rafe Vaughan Williams. En daarna in het rondo uit de 15e pianosonate van Mozart. Hier in een heel verfijnde opname met pianist Víkingur Ólafsson. En ook hier nog wat Mozart, maar die zit enkel in de naam van het ensemble. Het Mozarteum Orchester Salzburg in een vierde finale uit de eerste symfonie van Muzio Clementi.

Hij wordt wel eens de vader van de pianoforte genoemd, Muzio Clementi. Hij zette het instrument echt wel op de kaart, heeft er ontzettend veel muziek voor geschreven, maar ook voor orkest, zoals dit laatste deel uit zijn eerste symfonie van eind 18e eeuw, hier met het Mozarteum Orkest Salzburg, onder leiding van Ivor Bolton. En deze symfonie wil wel 18e eeuwse zijn, maar is het niet. Het Allegretto uit de Symfonie in C, neoclassieke muziek van eind 1930, van Stravinsky, nog tot aan het nieuws van 1 uur.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws, met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering buigt zich nog altijd over de begroting. Voor morgenmiddag moet er een akkoord zijn. In Berthem is een meisje van 1,5 overleden nadat ze de hele dag in de auto was achtergebleven. En in Noord-Ierland zijn er spanningen over een omstreden optocht die na bijna 30 jaar weer mag doorgaan. De topministers van de Vlaamse regering buigen zich opnieuw over het begrotingswerk. Minister-president Diependalen zit op dit ogenblik samen met zijn 3 vice-minister-presidenten. Nadien komt de voltallige regering opnieuw bijeen. Steven Rombout, daar is een goede reden voor.
1: Ja, omdat de onderhandelingen stroef verlopen. De voorbije dagen werden enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers. En dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Denk aan het groeifonds, het voorstel van minister-president Diependalen. Het bedrag dat ouders nu bij de geboorte van een kind krijgen, 1300 euro, zou niet meer meteen uitbetaald worden, maar belegd worden in een fonds en pas op 18-jarige leeftijd uitgekeerd worden. En om de plooien glad te strijken, overlegt Diependalen eerst met zijn 3 vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
2: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
1: Ja, wellicht worden dienstenchecks duurder en zal de regering snoeien in de subsidies die ze uitdeelt. Komende nacht moet er een akkoord zijn, want morgenmiddag wordt Diependalen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring.
0: Dankjewel, Steven. In Berthem in Vlaams-Brabant is vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden dat in een auto achtergebleven was. Een van de ouders had het meisje 's morgens naar de kinderopvang moeten brengen, maar is dat volgens het parket vergeten. De auto met het meisje er nog in stond de hele dag geparkeerd bij de school van het oudere zusje van het gezin. Toen dat uiteindelijk ontdekt werd, kwam alle hulp voor het meisje te laat. Aan het kanaal in Vilvoorde in Vlaams-Brabant vond er vanmorgen een schietpartij plaats. Een man van 28 raakte daarbij gewond aan het been. Hij heeft zelf de politie gebeld. Wie de schutter is of wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Houthalen en in Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid, telkens naar een woning. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Er is een verdachte opgepakt in Houthalen-Helchteren. In Noord-Ierland lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown, omdat er weer een oranjemars mag plaatsvinden. Protestanten houden dan een optocht door een katholieke wijk. De oranjemars is al bijna 30 jaar verboden, maar een rechter oordeelde op de valreep dat het nu toch weer mag. Maar Roel Pennemans, die optocht, die is nog altijd niet vertrokken.
3: Nee, normaal gesproken zouden de protestanten om 9 uur vanochtend aan hun oranjemars hebben moeten beginnen. Maar 2000 tegenstanders, republikeinse katholieken, blokkeren de weg. De oranjemars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. De route liep voor een deel door een katholieke wijk in Portadown, wat vroeger natuurlijk voor spanningen en protest veroorzaakte met de katholieke gemeenschap en in de jaren 90 ook vaak eindigde in geweld. Sinds 1998 en de start van het vredesproces was de optocht verboden, maar na een hele juridische discussie heeft een rechtbank vandaag beslist dat ze toch mag doorgaan, onder voorwaarden wel. Slechts een kleine groep van 35 mensen mag deelnemen en er is geen muziek.
0: Ja, en hoe reageert de Britse politiek?
3: De voorzitter van de Katholieke Republikeinse Partij die noemt die beslissing om die mars toe te laten waanzin. Michelle O'Neill, de premier van Noord-Ierland en vicevoorzitter van de Republikeinse Partij, is bang voor het vredesproces, dat de mars de onderhuidse spanningen weer helemaal naar boven zal brengen. En bij de protestanten vindt de leider van de unionisten dan weer dat de mars gewoon moet plaatsvinden. De Britse premier Burnham roept alle partijen op tot kalmte.
0: Dankjewel, Roel. In Engeland heeft de politie verschillende mannen opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis in Fairford, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. De mannen zouden de explosieve wet overtreden hebben, zegt de politie. In de buurt worden nu auto's doorzocht. Een aantal inwoners is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar is het wel een groot incident. De antiterreureenheid van de Britse politie voert het onderzoek. Amerikaanse luchtmacht De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. En paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voort te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Later vandaag zal hij nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft zo pas een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de derde dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. We begonnen met de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering moet er tegen morgenmiddag uit geraken, maar de gesprekken verlopen moeilijk. Want wat al duidelijk is, is dat de dienstenchecks wellicht opnieuw duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.
5: Welkom terug. Het is prachtig weer vandaag en als het enigszins kan, waarom geen mooie wandeling maken in het groen? Deze melodie brengt u sowieso al in de juiste mood.

Beethoven was een echte natuurliefhebber. Hij ging vaak buiten de stad om lange wandelingen te maken en ook om op zijn nieuwe muziek te werken op het platteland. Daaruit kwam dus ook deze muziek voort. Het eerste deel uit zijn zesde, zijn pastorale symfonie. En Beethoven zei zelf, ik wil hier eigenlijk geen natuur schilderen, maar eerder klank geven aan mijn gevoelens wanneer ik dan in de natuur ben. De symfonie ging in première in 1808 in Wenen. En ja, het was een speciale avond, want hij plakte er ook nog de premières aan van zijn vijfde symfonie, zijn vierde pianoconcerto en zijn fantaisie chorale. Dat moet echt een monsterconcert geweest zijn, want het is goed voor 4 uur muziek. Hier een spiksplinter nieuwe opname met het München Kammerorkest onder leiding van Enrico Onofri. Nog voor Enrico Onofri dirigent werd, was hij eerste viool bij het Il Giardino Armonico. We trekken samen met hem en het ensemble door schilderachtig herfstlandschap in deze bekende muziek van Antonio Vivaldi.

volgende week wordt het misschien nog wel zomers warm, maar je merkt het wel aan de kleuren van de bomen en ook de dagen die korter worden. We gaan een nieuw seizoen in. De herfst uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi, hier met Enrico Onofri als solist en het Il Giardino Armonico Ensemble. En ja, die zon die hebben we heel veel mogen zien deze zomer. Ook in september scheen ze vaak en fel. En Lili Boulanger is er misschien tijdens haar korte leven ook wel getuige van geweest.

Lili Boulanger was 2 jaar oud toen ze een heel zware longontsteking kreeg. En die had haar immuunsysteem zo hard aangetast dat ze voor de rest van haar leven heel, heel voorzichtig moest zijn. Bijvoorbeeld, ze schreef zich in aan het conservatorium van Parijs, net zoals haar oudere zus Nadia Boulanger. Maar Lili kreeg dus de meeste lessen thuis omwille van haar wankele gezondheid. 24 jaar werd ze maar en toch heeft ze ons mooie muziek nagelaten. Hier glimlachte de zon toch weer even in haar Soleil de Septembre met Jean-Baptiste Henry op accordeon en het ensemble La Chéron onder leiding van François Joubert. Cahier staat op een nieuw crossover-album met 20-eeuws repertoire. Nog meer muziek voor de tijd van het jaar nu van Franz Schubert.

We krijgen hier niet de gezelligheid op een dienblad, maar eerder gevoelens over eenzaamheid in een koude herfst. De stem van Christian Gerhager en Gerold Hoebe aan de piano in Herbst, een lied van Franz Schubert. Men wist lang niks af van het lied tot het ergens opdook in 1895, bijna 70 jaar dus na de dood van Schubert. Gabrielle Rubio, zij speelt traverso en is momenteel de chouchou van muzieksamenstelster Greet van het Veld. Want de Franse artieste heeft net een album uit met allemaal Franse barokmuziek voor traverso. Ook deze muziek staat erop van Michel de la Barre.

Een suite in G van Michel de Labarre, hier op een heel recente opname met Gabriel Rubio op traverso, Luca Schneider, Viola da Gamba, Thibaut Roussel op theorbe en Cécile Chartrain aan het klavecimbel. Ludwig van Beethoven boetseert nog het laatste stukje aan onze Clara Serveert vandaag met zijn 10e pianotrio door het Busch Trio. Geniet zometeen van een zalige zondag nog met Sylvia en tot heel binnenkort.

0: Gentfestival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, War Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Sinds 12:00 vanmiddag zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Nadien pas komt de voltallige regering bijeen. De onderhandelingen verlopen stroef. De voorbije dagen zijn enkele voorstellen van verschillende partijen gelekt naar de pers en dat heeft de gesprekken geen goed gedaan. Om de plooien glad te strijken overlegt minister-president Diependalen nu eerst met zijn 3 vice-minister-presidenten. De regering zoekt 1,5 tot 2 miljard om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
2: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
1: De antiterreureenheid van de Britse politie voert een onderzoek naar een incident op een luchtmachtbasis in Fairford in Engeland. In de buurt van de luchtmachtbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, zijn verschillende mannen opgepakt. Die zouden de explosieve wet overtreden hebben. Een aantal inwoners in de buurt is ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar gaat het wel om een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd tegen seksueel misbruik in de kerk voor te zetten. De paus noemde het een pijnlijke plaag. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Hij zal vandaag ook nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft vanmorgen een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook in zijn homilie verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Het is de 3e dag van zijn bezoek aan Frankrijk. Morgenavond keert de paus terug naar Rome. Over zowat een uur starten de renners in Montreal in Canada aan het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Ons land heeft met Wout van Aert en Remco Evenepoel meteen 2 topfavorieten. Maar toch is er 1 naam die er bovenuit steekt. Dat zegt Sportza-collega Maarten van Gramberen.
3: Dat is Remco Evenepoel. Heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er vorige week zondag gebeurde. Zijn tijdrit voor de 4e opeenvolgende keer wereldkampioen tijdrijden. Daar heeft hij heel veel indruk gemaakt. Maar, en dat zagen we ook bij de vrouwen gisteren, het is vooral aan de klimmers op dit parcours. En wie was een van de beste klimmers in de afgelopen tour bij de mannen? Dat was natuurlijk Remco Evenepoel. En wat je natuurlijk ook moet concluderen is dat Remco Evenepoel na Pogacar misschien wel de beste renner ter wereld is. En Pogacar die is er, zoals we allemaal weten, niet bij op dit wereldkampioenschap.
1: Tadej Pogacar zal zijn wereldtitel dus niet kunnen verdedigen vandaag in Canada. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht. En dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
4: Een goede middag. Iets wat oneindig lijkt door te gaan, dat is een perpetuum mobile. In de muziek is dat meestal een stuk dat aan een hoge snelheid wordt uitgevoerd. Dit hier is het geliefde perpetuum mobile van Johann Strauss in een nieuwe opname met het Münchner Rundfunkorchester.

Componist Johann Strauss, dirigent Patrick Haan, liet het Münchner Rundfunkorkest abrupt stoppen bij dit perpetuum mobile. Ook van Strauss, maar wel een Strauss met meer diepgang, Richard Strauss, is de opera Der Rosenkavalier. In een concertante versie staat hij op de affiche van het Brugs Concertgebouw op 4 oktober. Liefde op het eerste gezicht, dat bestaat zeker. Richard Strauss verklankte dit fenomeen in een scène van Der Rosenkavalier. Het is het betoverende moment wanneer de rozenkavalier een zilveren roos overhandigt aan het jonge meisje Sophie. Dat doet hij in opdracht van een lompe baron die wenst met het meisje te trouwen. Maar de liefde tussen deze twee jonge mensen zal onvermijdelijk zijn. Dit zijn sopraan Heik Jung-hong, mezzosopraan Jennifer Lamo, Münchner Rundfunkorkeste onder leiding van Jesus Lopez Cobos.

De walssuite uit de Rozenkavalier van Richard Strauss hoorden we ook nog met harpiste Anneleen Leenaerts en leden van de Wiener Philharmonica. Een verwoed reiziger was hij, Camille Saint-Saëns, zeker na de scheiding van zijn vrouw in 1878. Egypte was een van de landen waar hij graag vertoefde. Uit die inspiratie ontstond zijn vijfde pianoconcerto, bijgenaamd het Egyptisch Concerto. Vooral het middendeel is exotisch getint en bevat een melodie uit een Nubisch liefdeslied dat Saint-Saëns opving tijdens een boottochtje op de Nijl.

Het mysterieuze middendeel uit het vijfde pianoconcerto of het Egyptisch concerto van Camille Saint-Saëns. Een gloednieuw album is dit met pianist Simon Trpceski en het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Thomas Sandergaard. Uit dezelfde periode, de jaren 1890, stamt het Amerikaans strijkkwartet van Antonín Dvořák. De Tsjechische grootmeester werd op deze dag, 27 september, maar dan in 1892, benoemd tot directeur van het National Conservatory of Music in New York. Na 3 jaar keerde hij terug naar Praag. Heimwee speelde hem parten, evenals achterstallige salarisbetalingen. Maar tijdens die Amerikaanse periode nam hij vakantie in Iowa, in een gemeenschap van Tsjechische immigranten, en daar componeerde hij zijn Amerikaans strijkkwartet met duidelijke invloeden uit inheemse Amerikaanse muziek, wat bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van pentatoniek. Ik koos voor u vanmiddag een uitvoering met het Pratzak Quartet.

Het Pratzak-kwartet nam ons mee op een boeiende reis door de Verenigde Staten met het Amerikaans kwartet van Antonin Dvorak. Een en al sfeer en verwondering is het nieuwe album Conte met sopraan Sandrine Piot en pianist David Cadouche. Naast bekend repertoire van onder meer Maurice Ravel en Francis Poulenc staan er verrassingen op dat album, zoals bijvoorbeeld het lied La Pluie van de onbekende Louise Didier op een gedicht van Georges Rodenbach. Het is momenteel en de komende dagen niet helemaal aan de orde, maar het monotone van een gestage regenval zit hier helemaal in de muziek vervat.

Van Frédéric Chopin kreeg u nog een intieme versie van zijn regendruppel met Justin Taylor aan een pianino. Ik heb nog een concerttipje voor u. Een van onze vroegere twintigers, Émile Souvagie, klarinettist, ondertussen is hij eerste klarinettist bij Brussels Philharmonic, die treedt op in Beaux-Arts op 4 oktober. Samen met pianist Alexander de Klerk brengt hij er onder meer de klarinetsonates van Leonard Bernstein en Francis Poulenc. En dit hier is een live-opname uit 2021 tijdens zijn twintigersconcert, Émile Souvagie met Alexander de Klerk in de Poulenc-sonate.

De klarinetsonate van Francis Poulenc was in handen van klarinetist Émile Souvagy, pianist Alexander de Klerk. Live-opname was het tijdens de Twintigers van Clara editie 2021. Een album met diverse orkestwerken van Dirk Brossé is net uit. The Sound of Stories is de titel van dat album. Daaruit koos ik de Flanders Overture, een werk dat Brossé componeerde voor de Vlaamse openingsviering van het Europese voorzitterschap van de Europese Unie in 2024.

0: Brussels Philharmonic stond onder leiding van de componist in Flanders Overture van Dirk Brosset. Ik dacht er een heel oude melodie in te herkennen. Benieuwd of u het met mij eens bent. Ik laat die zo dadelijk horen met de Capella Flaminca en Psalentes, namelijk L'Homme Armé.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.

We bleven nog even in de middeleeuwen met een anonieme dans getiteld Isabella, uitgevoerd door La Reverdie, te vinden op een kersvers album van hen Venite alla danza. Ook heel recent en heel knap is het album met 4 pianosonates van Joseph Haydn, gespeeld door de Belgische pianist Mathieu Idemtaal. Dit is de sonate nummer 47 in B-klein van Haydn.

aan de piano zat Mathieu Idemtaal in een sonate van Joseph Haydn, te vinden op zijn net uitgebracht album. En ook vers bij de platenboer is het album met de integrale fluitkwartetten van Mozart. Uitvoerders zijn fluitiste Anna Besson en leden van Anocte Temporis. Daaruit horen we een thema met variaties tot het nieuws van 4 uur.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen binnen de Vlaamse regering over de begroting lopen nog altijd moeizaam. Deze middag hebben de topministers van de regering even samengezeten, maar ze zijn al vrij snel opnieuw uit elkaar gegaan, zonder doorbraak. Nu zitten enkel de kabinetchefs nog samen om technische details uit te klaren. Het is nog onduidelijk wanneer de ministers zelf opnieuw rond de tafel gaan zitten. En ondertussen begint de tijd wel te dringen, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Op de Britse luchtmachtbasis Fairford, ten westen van Oxford, zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen. Afgelopen nacht waren 3 verdachte bestelwagens tot vlakbij de militaire basis gereden. Die worden nog altijd onderzocht op explosieven, zegt de politie.
2: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the army's explosive ordnance disposal unit examined them.
1: 85 gezinnen in de buurt van de Fairford-basis zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of er explosieven in de bestelwagens zaten. De Britse luchtmachtbasis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen in Kaapstad en Johannesburg. De politie vermoedt dat het gaat over bendegeweld, maar er is nog niemand gearresteerd en er is nog geen motief bekend. Het ging er erg gewelddadig aan toe, zegt correspondente Alice van Gelder.
3: Ja, de ene massaschietpartij vond plaats in het zuidwesten van Johannesburg. Daar kwamen 8 schutters met AK-47's een café binnen en schoten 17 mensen dood, 13 mannen en 4 vrouwen. En daarna volgde er nog een andere grote schietpartij afgelopen nacht dichtbij Kaapstad. Dus helemaal aan de andere kant van het land, ook daar zijn 10 mensen doodgeschoten.
1: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land, onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada hebben de profs bij de mannen een klein uur koers achter de rug. Traditioneel vertrekt er op een WK een vroege vlucht. Christophe van der Goor, is dat ook dit jaar weer het geval?
4: Ja hoor, absoluut. Met toch een aantal namen moeten we zeggen. Binyam Girmay, 2 jaar geleden de groene truiwinnaar in de Tour. De Noor Leknesund, ritwinnaar nog in de recente Vuelta. En Felix Engelhardt, dat is de Duitse kampioen. In totaal 16 renners, Peggy, met een voorsprong van 5 minuten op het peloton. Het peloton onder leiding van de Mexicaanse ploeg. Jawel, in dienst van hun kopman en misschien wel een van de topfavorieten samen met Evenepoel, Isaac Del Toro. We zitten nog altijd in de aanloopfase van zo'n 100 kilometer op weg naar het plaatselijk parcours in het centrum van Montreal. Evenepoel, Van Aert, Mathieu, Van der Poel en Kobel. Zij zitten nog allemaal rustig in het peloton. Geen valpartijen gemeld, nog lekke banden. So far, so good.
1: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Het blijft wel zacht en dinsdag wordt het zonnig en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Zalige Zondag met Sylvia Broekaert.

Een feestelijk barok begin van dit tweede luik van Zalige Zondag. Het is een ouverture van een Zweedse barokmeester, namelijk Johan Helmich Roman. Het Rottingham Baroque Ensemble speelde allerlei Zweedse concerto's op een nieuw album. Wie gisterenavond na 8 uur bleef luisteren of afstemde op Clara, die kon een lang deel horen uit een operaproductie van voorbije zomer, namelijk Alcina van Händel vanuit München. Stersopraan Janine de Biek, die op dit moment heel erg in de belangstelling staat in ons land, vertolkte de titelrol op weergaloze wijze. En de Biek is binnenkort te horen als Juliette in de opera Romeo et Juliette van Charles Gounod in de Munt. Ze heeft ook net een nieuw album uit met haar core business, de barokmuziek. Het album verscheen onder de noemer Addio Amore. En dit is een duet uit Rodelinda van George Frederik Händel, Io t'abbraccio.

Sopraan Janine de Beek, altus Terry Wij voorts het Kammerorchester Basel in het duet Io Tabraccio uit Rodelinda van George Frederick Handel te vinden op het nieuwe album Addio Amore van Janine de Beek. En we gaan nu naar de neobarok. De Brandenburgse concerti van Johann Sebastian Bach waren een belangrijke inspiratiebron voor Igor Stravinsky toen hij een van zijn twee concerti voor kamerorkest schreef in 1937. Dit is Dumbarton Oaks.

Paavo Järvi leidde de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in het Dumbarton Oaks Concerto van Igor Stravinsky. Ik ben helemaal weg van het nieuwe album Love is a Thing with Feathers van het Belgische vocale ensemble Mavis. Mavis, de naam is een oud-Engels en oud-Frans woord dat letterlijk zanglijster betekent. En hun nieuwe cd kreeg ook de titel Love is a Thing with Feathers naar Emily Dickinson's gedicht Hope is the Thing with Feathers. En ze zingen daarop een mix van oude, hedendaagse en lichtere muziek, doen dat allemaal a cappella zonder instrumentale begeleiding. Vandaag horen we uit dat nieuwe album A Nightingale Sang in Berkeley Square.

Uit Le Rossignol éperdu van Reynaldo Hahn kwam dit Soleil d'automne met Pavel Kolesnikov aan de piano. Altijd fijn, die nieuwe vracht met klassieke albums aan het begin van een nieuw concertseizoen. Het is meteen ook het begin van een nieuw weerkundig seizoen dat we in de verf zetten met een fragment uit zo'n nieuw album. Uit de vier seizoenen van Buenos Aires van Astor Piazzolla komt dit Otoño Porteño, of De Herfst, met cellist Xavier Philips.

Otoño Porteño, de herfst uit de vier seizoenen van Buenos Aires van Astor Piazzolla, met cellist Xavier Philips en de Lausanne-soloïst net uit dit album. In onze nieuwe keuze van Clara is gisteren bekendgemaakt een jazzalbum, dit keer met de mooie titel Dedicated to You. Ik koos voor u een Autumn Serenade met vocaliste Diane Reeves samen met het Branford Marsalis Quintet.

Onze nieuwe keuze van Clara, het album Dedicated to You met het Branford Marsalis Quartet en vocaliste Diane Reeves. Dit was een Autumn Serenade. En vandaag zijn we nog niet zo ver, maar in Autumn Leaves dwarrelen de herfstbladeren neer samen met een verloren liefde. Dit zijn de Vlaamse jazzmuzikanten Bart van Kanegem, Peter Verhagen, Geert Helsem, piano, bas en drums in het bekende nummer van Joseph Kosma. Ik wens u nog een serene zondagavond verder, straks met de jaren en ook met Zanzibar op Klara.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag bij een luchtmachtbasis. En we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De topministers zitten ondertussen wel opnieuw samen om verder te onderhandelen. Heidi van Rompuy, jij houdt de wacht daar op het Martelaarsplein in Brussel. Hoe verloopt het daar?
1: Wel, voorlopig toch een stuk moeizamer dan ze vooraf gehoopt of verwacht hadden. Sinds 12 uur deze middag, of om 12 uur deze middag, had Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn 3 vissen ministers-presidenten hier samengeroepen voor overleg. Maar na een dikke 2 uur werd dat gesprek alweer gestaakt. Bij vooruit NCD&V was er frustratie dat de N-VA te weinig bereid zou zijn om te besparen op haar eigen bevoegdheden. Enkel de kabinetchefs bleven dan nog over om nog technische punten uit te klaren. Maar nu horen dat de topministers zelf ook weer rond de tafel zijn gaan zitten. En de bedoeling zou zijn om binnen de kern een doorbraak te forceren en dan pas de andere ministers van de Vlaamse regering er opnieuw bij te halen.
0: Ja, maar de klok die begint wel te tikken.
1: Ja, want binnen minder dan 24 uur moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. N-VA wil absoluut vermijden dat die toespraak zou moeten worden uitgesteld. En voorlopig blijft iedereen hier wel nog voorzichtig over of ze die deadline zullen halen of niet. Maar de tijd begint dus wel te dringen.
0: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
2: Het onderzoek loopt nog volop. Op luchtbeelden zijn 3 witte bestelwagens te zien met open deuren en robots die onderzoeken of daar springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis Fairford, zegt Richard O'Cone van de politie.
3: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
2: 5 mannen gearresteerd, dus zij worden er intussen van verdacht dat ze een terreuraanslag planden. Er zijn ook buurtbewoners geëvacueerd. In 85 huizen zijn de mensen in alle vroegte weggehaald en mogelijk moeten ze straks ook elders overnachten. Een van hen is Julian. Hij werd gewekt door zijn vrouw die hoorde kloppen op de deur.
4: Well, I was fast asleep. My wife nudged me and said there's somebody banging on the door, which is obviously very unusual for a Sunday morning, particularly before 7 o'clock. And so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
0: Ja, het gaat dus mogelijk om een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
2: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford wordt namelijk bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. En de veiligheid op de basis was de voorbije dagen al opgedreven.
0: Dankjewel, Christine. De Zwitserse kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken tegen een strengere verankering van de neutraliteit in de grondwet. In een referendum stemde ruim 70% tegen het voorstel. Zwitserland voert al bijna 2 eeuwen een neutraliteitsbeleid en bleef daardoor buiten beide wereldoorlogen. Wel sloot het land zich aan bij de economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland. Volgens de radicaal-rechtse Volkspartij, SVP, is dat niet verenigbaar met de Zwitserse neutraliteit. De partij wilde daarom dat Zwitserland alleen nog sancties van de Verenigde Naties zou volgen. Maar de kiezers hebben dat voorstel nu dus duidelijk verworpen. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij 2 grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café, waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen doodgeschoten aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen motief kunnen achterhalen. Dat zegt correspondente Alice van Gelder.
5: is echt nog een beetje gissen naar het motief. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan zijn dat ze het op één persoon gemunt hadden. Alle andere mensen zeg maar nevenschade zijn. We zien regelmatig ook dat cafés worden afgeperst door criminelen. Misschien heeft iemand niet betaald. Het kan ook zijn dat één groep daar misschien drugs wilde verkopen. Dat is echt allemaal ja, een beetje koffiedik kijken.
0: Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden zo'n 60 moorden plaatsvinden in het land. Onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. De luchthaven van Catania, in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië, blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten, omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada moeten de renners nog zo'n 180 kilometer afleggen. De mannen rijden in Montreal stilaan naar het plaatselijke circuit. Maar Christophe van de Goor, ze zien de voorsprong van de vluchtgroep wel groter worden.
6: Ja, absoluut. 8 minuten op dit eigenste ogenblik. En ik zal nog niet zeggen dat er paniek in de tent is, maar... Ja, de Mexicanen die de controle uitvoerden in het peloton, die hebben toch wel dringend het gezelschap gekregen nu van Alex Seegaard, de Belg. Die moeten rijden in functie natuurlijk van Remco Evenepoel en Wout van Aert. En ook de Nederlanders in functie van Mathieu van der Poel hebben een mannetje bijgezet. 177 kilometer, dat is nog vrij lang, maar de 16 vooraan. Met daarbij Binyam Girmay, ex-groene tuinwinnaar in de Tour als bekendste naam. Die werken bijzonder goed samen. En de voorsprong is zelfs op dit ogenblik al gestegen van 8 minuten naar 8:20. Toch wel een heel speciale situatie op dit WK in Montreal.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. Dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Matthias Diependalen morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Jaren. Met Helene Bruyne.
8: Welkom bij De Jaren. Fijn dat u luistert. Wat gebeurt er als je urenlang op een bankje gaat zitten in een poging tot mediteren? Bereik je dan een soort ontwaken of leg je je neer bij de dingen zoals ze zijn? Ik weet het niet. Daarom zoek ik het vandaag uit met Jan de Zutter. Hij is kunsthistoricus en beeldend kunstenaar en voormalig woordvoerder in het Europees Parlement. En schreef nu Niets over Zen, met de in tussen haakjes, dus ook iets over Zen. Een boek over zijn ervaringen op dat meditatiebankje, maar nog veel meer andere dingen ook. Dag Jan, fijn dat je er bent.
9: Dank je wel voor de uitnodiging.
8: Nu, jij bent al een hele tijd tamelijk publiekelijk vrijmetselaar. Ik denk in een poging om zo wat de mystiek van de vrijmetselarij eraf te halen. Je hebt er al veel over gezegd en geschreven. Maar nu breng je dus een boek uit over het zen-boeddhisme. En de reactie van veel mensen was, ben je nu bekeerd tot het boeddhisme?
9: Ja, dat is een begrijpelijke vraag, maar dat is eigenlijk een hele katholieke vraag.
8: Je bedoelt dat boeddhisten niet aan bekeren doen?
9: Nee, ten eerste niet, maar het idee dat je zou moeten bekeren tot iets, dat betekent dat er ergens één vaste waarheid bestaat waar je toe moet bekennen. En dus als je dan plots met boeddhisme zou bezig zijn, dan lijkt het alsof je van iets anders bent afgestapt en iets nieuw bent begonnen en dat je dus bekeerd bent. Je vindt dat eigenlijk alleen maar terug in de abrahamitische religies. In heel Azië bijvoorbeeld is het volstrekt normaal dat mensen verschillende religies tegelijkertijd aanhangen. Er zijn bijvoorbeeld meer Japanners die een religie aanhangen dan dat er Japanners zijn. Mm.
8: Omdat ze verschillende
9: omdat
8: dingen
9: ze
8: op
9: verschillende,
8: het vragenformulier hebben ingevuld.
9: Voilà.
8: Ja.
9: Wat wij religie noemen is, wat trouwens een vrij recent 16e eeuws begrip is, en typisch Europees, is in de rest van de wereld nauwelijks bekend. Dus dat idee van bekeren, ik snap het wel, maar ik vind het niet op mezelf van toepassing. Je kan wijsheid vinden in verschillende tradities, zelfs in het christendom.
8: En die hoeven elkaar ook niet tegen te spreken of in concurrentie met elkaar te gaan.
9: Nee, maar zelfs... Zelfs tegenspraak is soms interessant in uw hoofd.
8: Nu, je zei het al, religie is een tamelijk westers woord. Is het boeddhisme überhaupt een religie? Volgens welke definitie wel of niet? Daar is trouwens een hele discussie over geweest in de geschiedenis van het boeddhisme in België.
9: Ja, absoluut. Ook daar weer is het probleem, hoe definieer je religie? Hè? Ten eerste, het is dus een westers begrip. Het is ontstaan in de 16e eeuw, eigenlijk na de reformatie, de opkomst van het protestantisme, met de bedoeling om de twee vormen van christendom te erkennen. Dat waren dan twee religies. Daarvoor werd het begrip eigenlijk louter gebruikt om de vroomheid en de beoefening van iemand aan te duiden. Dus de religio van een monnik was verwees op zijn praktijk.
8: Ja, ja.
9: En verwees niet naar een soort sociale categorie. Dus in de 16e eeuw verandert dat. En dan op dat moment krijg je eigenlijk vier religies. Het christendom, de islam en het jodendom. En al de rest. En de rest, dat zijn afgodendienaars. En daar zit het boeddhisme in, maar daar zit, weten we nu, ook het jainisme in, en het sikhisme, en het taoïsme, en het confucianisme, enzovoort. Dus alle andere. Maar dat was één religie in de 16e, 17e eeuw. Dus dat begrip op zich is al... We zijn dus met Europese normen iets aan het aanwijzen. Het woord boeddhisme is ook ontstaan in de 19e eeuw in Europa, bij Europese intellectuelen. Boeddhisten in Azië, die refereerden aan zichzelf gewoon als volgers van de Dharma, de leer van de Boeddha. Maar als je dan toch zou... het Europese begrippenkader gebruiken, dan is boeddhisme een religie, want het heeft alle kenmerken van een religie en het kwaakt en zwemt als een religie, dus het is een religie. Maar dat geldt ook voor het atheïsme, dat dan met die karakteristieken, dat is een organisatiestructuur, dat is een zekere set van regels en dergelijke. Bijvoorbeeld het geloof in een goddelijk wezen maakt deel uit van die grote reeks voorwaarden, maar is niet noodzakelijk.
8: En de vrijmetselarij is eigenlijk ook een vorm van religie dan?
9: Volgens die regels zou dat zijn, maar het ligt daar toch nog iets anders. Het is toch eerder een filosofisch genootschap, omdat er zijn eigenlijk geen regels binnen de vrijmetselarij. Dus ik zou de vrijmetselarij niet als een religie, maar als een soort filosofisch genootschap omschrijven. Maar het boeddhisme is wat mij betreft een religie. Maar goed, sommige mensen zijn daar ongelukkig mee en noemen het een filosofie of een levensbeschouwing. En...
8: Ja, nou, jij vindt het niet moeilijk om dat religie te noemen. Andere mensen zijn allergisch voor dat woord. Ja. Zeker in het atheïsme wordt religie vaak gezien als de bron van alle kwaad, maar zo kijk jij er niet naar.
9: Nee, omdat dat ook onzin is. Er zijn natuurlijk... laten we zeggen, religies. Maar religieuze mensen, laat het ons zo zeggen, hebben vreselijke dingen gedaan. Dat is ongetwijfeld juist. Maar zijn ook verantwoordelijk geweest, bijvoorbeeld voor de oprichting van ziekenhuizen en scholen en dergelijke meer. Het is ook zeker niet zo, wat de meeste atheïsten zeggen dat religie verantwoordelijk is voor alle conflicten in de wereld. Ik bedoel, dat is echt onderzocht en dat is ongeveer 6% van de conflicten. Heeft een,
10: het gaat toch vooral over land en geld en
9: het
10: macht.
9: Het gaat over land, geld, etnie, macht en dergelijke meer. En dan het instrumentaliseren van religie om die doelen te bereiken. Omdat religie is natuurlijk iets zeer emotioneels en daar kan je veel makkelijker op inspelen. De vijand is een zondaar. Dus je kan daar makkelijker... Dus religie wordt wel gebruikt, maar is vaak niet de oorzaak van het conflict.

0: Jan de Zutter, ik wil even teruggaan naar het moment dat jij geïnteresseerd bent geraakt in het boeddhisme, meer specifiek in het zen-boeddhisme. Jouw vrouw heeft jou eigenlijk richting een meditatiemat gestuurd. Of een meditatiebankje, of waar je dan ook maar op zit.
1: Ja, zij vond dat ik onuitstaanbaar was geworden.
0: Heeft het geholpen?
1: Ja, het heeft wel geholpen. Maar het was... Ik ben niet op zoek gegaan naar het boeddhisme of naar zen of zelfs naar meditatie. Maar ik zat in wat dan heet een nogal diepe, donkere depressie en was boos op de wereld. En mijn vrouw mediteert wel eens en zei van, zou je niet eens wat mediteren om rustig te worden? En ik had er ook eigenlijk niet zoveel zin in, omdat ik het... in verband bracht met mantra's en belletjes en wimpeltjes en klankschalen.
0: Nee, de kitsch van het boeddhisme,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, en ook de kitsch die je in New Age kringen ziet en dergelijke meer. Maar ik had dan vernomen dat iemand, een collega van de VRT, Patonnet, die je kent, dat hij zijn meditatie deed. En Pat is een ernstige man. Helemaal geen zweverig type. En ik dacht, ja, als Pat dat doet, dan zit daar toch misschien... Ik heb me dan beginnen inlezen en ik ben eigenlijk ook echt op zoek gegaan naar wat is de meest saaie vorm van meditatie. Dat wil zeggen, niet met krullen en wierook en dergelijke meer. En dan kwam ik dus uit op zen-boeddhisme. En dan ben ik beginnen mediteren in een zen-dojo in Antwerpen. En dat was verschrikkelijk.
0: Een dojo is gewoon de naam voor de plek waar...
1: Ja, de plek waar je beoefent.
0: Ja. En dat beoefenen is gewoon neerzitten?
1: Dat is zitten.
0: Ja.
1: Dat is het. Je zit eigenlijk in een ruimte op een bankje, gericht naar de muur.
0: Je mag niet eens uit het raam kijken.
1: Nee, je kijkt, je staart naar de muur. Dat doe je een half uur, 40 minuten. Dan is er 10 minuten wat men noemt wandelmeditatie, kinin. Dat is heel erg traag wandelen. En dan is er weer opnieuw ongeveer een half uur zittende meditatie. Dus laten we zeggen dat je in totaal anderhalf uur in stilte mediteert.
0: Ik vind het een heel heftig idee dat ik anderhalf uur in stilte zou moeten zitten.
1: Ik was daar niet op voorbereid, want ik had wel gezien dat het anderhalf uur duurt. Maar ik dacht, ja, dat is met de thee en de koekjes inbegrepen en dergelijke meer. Maar dat was echt anderhalf uur. En dus die eerste sessie voelde echt aan als een schending van de mensenrechten. maar ik ben toch blijven teruggaan en ik kan niet verklaren waarom. Want dat was volstrekt irrationeel om dat te doen. Maar ik ben het toch blijven doen. De zenleraar zei ook... Ja, als je dit blijft doen, gaat dat... jou radicaal veranderen. En ik kon mij dat eigenlijk niet goed voorstellen, omdat je daar toch maar zit. En je doet niets speciaals. Maar dat is wel zo. Dat het je radicaal verandert. In die zin dat er tijdens het zitten een soort introspectie is. Dat je... je geest natuurlijk op hol slaat, je denkt van alles. Je denkt aan de kip die je nog moet kopen en de frieten die je nog moet gaan, enzovoort, enzovoort.
0: Mag dat dan, zulke banale gedachten? Of moet
1: Ja, dat mag. Men zegt, in het begin vroeg men mij, en ben je er al in geslaagd om niet te denken? Nu, dat is bijna onmogelijk. Men heeft dat trouwens ook gemeten, of dat mogelijk is. En het echt gedachteloos... Nu, als je echt niet denkt, ben je dood. Hè? Dan
0: is er geen hersenactiviteit meer te meten zelfs.
1: Maar wat belangrijk is, is dat je langzaam ontdekt wat je wordt na anderhalf uur. En zeker als je dat meerdere malen en lang doet, word je je eigen denken beu. Want ja, je denkt op anderhalf uur misschien wel 300 verschillende dingen. Waarvan je na anderhalf uur beseft dat je daar eigenlijk 299 niet meer van kan herinneren. En dat die dus in C onbelangrijk waren. Dat dat verzinsels waren. Dat uw denken voortdurend dingen verzint over de werkelijkheid. En dat is zeer leerrijk. Dat het malen in uw hoofd eigenlijk allemaal illusies zijn. En dat brengt in C ook alles wat te maken heeft met denken, rationaliteit, nadenken over de dingen, brengt dat in een ander kader terecht, omdat dat paradigma van het ratio en het nadenken over de wereld eigenlijk de manier is waarop de meeste Westerlingen de werkelijkheid benaderen, door te denken.
0: En als je dan zo lang op je denken focust, realiseer je je van, maar
1: merendeel
0: is belachelijk.
1: Merendeel daarvan zijn illusies. Ja. En daar zit ook dat idee in dat je denken maakt gebruik van taal, niet alleen. We kunnen ook denken, er is cognitie zonder taal. Maar over het algemeen denken wij in taal. En horen we zelfs onze eigen stem. Als je stil bent en nadenkt, dan hoor je je eigen stem in je kop, zonder dat je spreekt. Dat is heel merkwaardig. En dus al die begrippen en al die woorden die je gebruikt, zijn allemaal concepten die verzonnen zijn, die we ook aan onze kinderen leren. We leren aan onze kinderen dat dat een tas is en dat dat een boom is en dergelijke meer. En daar is ook interessant onderzoek over gebeurd naar het feit dat de manier waarop je dingen benoemt, je wereldbeeld verandert. Dat zijn die befaamde verhalen over aboriginals die de richting aanduiden via de kardinale punten. Er zit een vlieg in het noordwesten op uw been. En niet onderaan, bijvoorbeeld. En dat er eigenlijk voor zorgt dat die mensen hun oriëntatie helemaal anders is en veel verfijnder en veel beter. Dus de manier waarop we taal gebruiken, daarmee vormen we de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid niet.
0: Ja, nu, je hebt ook alleen maar taal om over jezelf na te denken. Dus doet dat lang zitten en al die gedachten dan belachelijk vinden ook iets met je zelfbeeld?
1: Ja, uiteraard, dat verdwijnt. Dat is eigenlijk de essentie van het boeddhisme. De Boeddha zelf, je moet je voorstellen, die leefde 2500 jaar geleden in een cultuur die, ik vat nu heel, heel kort samen, maar waarvan de grote lijnen erin bestond dat je een soort grote, het grote al hebt dat Brahman werd genoemd en dat Brahman zich voortdurend incarneert in de dingen en dat is Atman. En je bent een Atman. En Atman is een soort ziel en de verlichting kwam erop neer dat er een samenvloeiing moet zijn van Atman en Brahman, dat je moet beseffen dat dat eigenlijk hetzelfde is. Maar dat is een concept van een ziel, een zelf. En dus de Boeddha zegt, het zelf bestaat niet en hij noemt dat anatman, dus ontkenning van Atman. En dat is iets wat eigenlijk in de moderne psychologie bevestigd wordt. Dus als je zit en je gaat op zoek naar wie nu precies de spreker is die babbelt in jouw hoofd, dan kan je die nergens lokaliseren. Je kan ook lagen vinden in jezelf. Je kan nadenken bijvoorbeeld over de kip die je nog moet gaan kopen en dan opmerken dat er iemand in jouw hoofd aan het nadenken is dat die kip moet gaan kopen. En dan heb je een tweede zelf. En je kan perfect een derde zelf bedenken die
0: cynische commentaar geeft.
1: Enzovoort. Dus het zelf is een construct dat wordt zowel door de neurowetenschappen als door neuropsychologie vandaag bevestigd. Dat is dat wat wij het ik noemen, het zelf noemen, in C niet bestaat. Dat er een soort stroom is uiteraard wel van gedachten, van dingen die we doen, maar dat er geen chauffeur in het busje zit.
0: Ja, en wat doet dat dan met het bewustzijn, dat ding waar wetenschappers al zo lang naar op zoek zijn, maar dat ze nog altijd niet goed begrijpen?
1: Ja, ik vond dat een van de moeilijke. Ik ben veel beginnen lezen over bewustzijn. Bewustzijn is mij enorm beginnen fascineren. We take it for granted, normaal gezien. We zijn bewust. We ervaren de dingen. Maar het is heel moeilijk om te vinden waar dat nu precies is. En wat er allemaal bewust is. Michael Pollan heeft nu een mooi boekje, een stevig boek over bewustzijn uitgebracht. En die spreekt over het bewustzijn van planten. Wat tot voor kort, ja, niemand dacht dat planten zouden kunnen bewust zijn. Maar daar is men toch van aan het terugkeren. Dus planten zouden wel eens kunnen bewust zijn. En dan heb je een uitgestorven filosofisch begrip, zoals het idealisme, dat terug aan het opkomen is. Met name het idee dat bewustzijn primair is en voorafgaat aan de materie. Dat zijn dingen die je eigenlijk
0: nauwelijks bevatten.
1: Ja, nauwelijks kunt bevatten, maar ze antwoorden wel op de vraag: hoe komt het nu dat materie, jij en ik zijn materie, hè, volgens de fysicalisten zijn wij gewoon, ja, wat atomen, dingetjes zijn wij. Hoe komt het dat dingetjes bewust zijn? Hoe komt het dat zij, wat men dan qualia noemt, een soort kwaliteitservaringen hebben? De kwaliteit van het rood van een roos kunnen voelen. De kwaliteit van de geur van een citrusvrucht kunnen ervaren. En beseffen dat het volstrekt onmogelijk is om dat uitgelegd te krijgen. Je kan niet aan iemand die nog nooit een citroen heeft gezien of geproefd uitleggen hoe een citroen ruikt of proeft. Dat is volstrekt onmogelijk. En dat zijn, ik vind dat wonderlijke dingen. Ik vind zalig om daarover na. Volstrekt onmogelijk is om dat uitgelegd te krijgen. Je kan niet aan iemand die nog nooit een citroen heeft gezien of geproefd uitleggen hoe een citroen ruikt of proeft. Dat is volstrekt onmogelijk. En dat zijn, ik vind dat wonderlijk.

0: dat het zelf heel relatief is en een aaneenschakeling van illusies die je in je hoofd maakt. Maar ja, dan kom je toch de wereld in en dan moet je met mensen discussiëren die het misschien niet met je eens zijn. Of dan moet je kunstwerken maken of etaleren. En dan komt het ego misschien toch
1: wel
0: weer kijken.
1: Uiteraard. Het ego is echt een smeerlapje en probeert eigenlijk altijd die stroom van denken en handelen tot het zijne te maken. Maar ik heb een klein stukje geschreven over het tekenen. En dat was iets dat ik al heel lang ervaarde. Hè. Is het nu? Het is niet meer ervoer,
0: ik denk dat het
1: hè.
0: Allebei kan. Ja, maar taal is toch relatief, dus het is allebei goed.
1: Als ik eerlijk was bij mezelf. En dus nadien kijk je naar je tekening en soms vind je dat niet goed. Maar laat ons zeggen dat je soms denkt, dat heb ik toch wel goed gedaan. Hè? Dat is wel een mooie tekening die ik hier heb gemaakt. En dan als je nagaat hoe die is ontstaan, dan moet je echt toegeven dat je geen idee hebt hoe dat is ontstaan. Dat je uiteraard niet op een rationele manier nadenkt over hoe jouw houtskool nu die krullen zet. En dat is gewoon gebeurd. En dus het ego neemt daar het eigenaarschap van over. Maar als je daar eerlijk naar kijkt, dan heeft het ego dat absoluut niet gedaan. Ik ga niet zeggen dat iemand anders het heeft gedaan. Het is wel dit persona die het heeft gedaan, maar er zat dus duidelijk niemand achter het stuur.
0: Het werpt wel een heel ander licht op dit gesprek, dat er zo twee hulzen aan het praten zijn zonder dat er iemand achter het stuur zit.
1: Er zit niemand achter het stuur. En dat relativeert. Ja, in het dagelijkse leven, ik ben daar nog allemaal heel erg slecht in. Hè, maar bijvoorbeeld in het je gekwetst voelen door wat een ander over jou zegt, daar speelt meestal jouw ego. En jouw ego is geraakt. Het besef dat het ego ook maar een illusie is, helpt wel. Om niet direct uit uw sloffen te schieten. Het maakt. Laat ons zeggen, het maakt iets milder naar de dingen. Wat wij thuis ondertussen ook vaak gebruiken, is het boeddhistische begrip dukkha. Dat is eigenlijk de eerste nobele waarheid van de Boeddha. Die zegt, het leven is lijden. Zo wordt het vertaald, het leven is dukkha. Dat klinkt allemaal heel erg negatief. Maar ook dat woord is nogal slecht vertaald. Het betekent eigenlijk, het leven is onbevredigend. En dat kunnen we beter. We zijn meestal niet tevreden over. Want die kip die we gekocht hebben was toch niet zo lekker. Als we iets hebben, dan is dat misschien toch niet het juiste. Of we willen iets anders of iets beters. Het is niet erg bevredigend, het leven. Dukkha wordt eigenlijk gezien als de bron waarom we in tristesse leven. En vaak heeft dat te maken met onwetendheid, gebrek aan kennis, aan het vastgrijpen aan dingen. En je voelt dat vaak, dat je zegt, ja, maar hadden we nu maar dat gedaan? Dat is een typisch voorbeeld van dukkha. Je creëert een werkelijkheid die er niet is en wordt ongelukkig omdat die werkelijkheid niet bestaat.
0: En kan je jezelf dat afleren?
1: Ik zeg dan tegen mijn vrouw, we zijn weer met dukkha bezig. En dan lachen we beiden en denken we, we zijn iets aan het creëren wat eigenlijk in werkelijkheid niet bestaat. Want we hebben hier net een droom gecreëerd van hoe de wereld zou moeten zijn, maar de wereld is niet zo.
0: Nu, ik kan me voorstellen dat je daar iets mee kan als er aan basisvoorwaarden wordt voldaan, lichamelijke basisvoorwaarden, dat je bijvoorbeeld goed gevoed bent en geen slavenarbeid moet verrichten en dat je appartement geen 45 graden is in de zon.
1: Ja. Dat is, maar dat is juist. Dus laten we zeggen, de vier nobele waarheden van de Boeddha is de weg uit dukkha, uit het lijden. En dan kom je bij wijze van spreken in het nirvana terecht. En dan heb je inzicht in de werkelijkheid. Nirvana is niet de hemel of zo. En uiteraard is er meteen opgemerkt, ja, maar als ik mijn hamer op uw duim sla, dan ga je toch niet in het nirvana terechtkomen. En dat is de mooie parabel die de Boeddha vertelt over de twee pijlen. Hij zegt, er is

0: Er is uiteraard in uw leven een eerste pijl die je niet kunt vermijden. En dat is dus de pijn. Maar dan is er een tweede pijl die u op dezelfde plek raakt en uw lijden verergert. En dat is alles wat wij denken, wie is hier de schuldige? Wat is de oorzaak? Waarom ik? Had het niet anders kunnen zijn? Dus we verergeren iets wat ons overkomen is door daar allerlei weer illusies aan vast te knopen die niet behoren tot die oorspronkelijke pijn, tot het primaire lijden.
1: Maar ik neem aan, omdat je heel lang woordvoerder bent geweest van de Socialistische Partij voor het Europees Parlement, dat jij wel ook vindt dat de overheid in die eerste pijl moet zien te verminderen voor de burger.
0: Absoluut.
1: Zodat iedereen toch een vorm van verlichting kan bereiken.
0: Ja. Absoluut. En dan pijnverlichting. Ja. Want het begrip verlichting in het boeddhisme is ook weer een 19e-eeuwse vertaling, omdat de Boeddha was niet verlicht. Men heeft dat gebruikt omdat dat verwees naar de verlichting, de Europese verlichting. Maar hij spreekt over ontwaken. En ontwaken is eigenlijk het wakker worden uit de illusies. Dingen die je bedenkt en die er niet zijn.
1: Ik stelde die vraag omdat je schrijft het zelf ook, dat boeddhisme en dan vooral het zen-boeddhisme dat jij beoefent, ook vaak wordt gebruikt op een heel individualistische manier in een poging om aan zelfverbetering te doen. En dat is toch ook wel een dwaalweg volgens jou.
0: In C maakt Zen deel uit van wat men dan het Mahayana-boeddhisme. Er zijn twee grote stromingen, Theravada en Mahayana-boeddhisme. In het Theravada-boeddhisme wordt eigenlijk het zelfontwaken, zelfbevrijding nagestreefd. In het Mahayana-boeddhisme heeft men daar eigenlijk een sociale laag bovenop gelegd. Dat wil zeggen dat het ontwaken naar de werkelijkheid niet stopt bij jezelf, maar dat de ander daarbij moet betrokken worden. En daar komen dan de beelden van de bodhisattvas bij. Dat zijn dan mensen die, of wezens die ontwaakt zijn, maar zich inzetten voor anderen. Dus dat krijgt een soort sociale dynamiek waarbij je werkelijk je actief inzet voor de anderen. En je ziet dat ook. Er zijn zen-groepen die ook op straat gaan mediteren als een vorm van protest. Of die bewust naar de vernietigingskampen in voormalig Nazi-Duitsland gaan. Of die naar Lampedusa gaan en dergelijke meer. Dus er is zeker een niet alles in boeddhisten, maar een van de belangrijke 20e-eeuwse zen-boeddhisten, Thich Nhat Hanh, is echt een voorbeeld van iemand die sociale strijd leverde. Maar altijd eigenlijk vanuit een houding van pacifisme, betrokkenheid, medemenselijkheid en dus niet het soort strijdbare betogen, een soort rustige aanwezigheid bij de ander.

0: Rest and Be Thankful van Battlefield Band.
1: De Jaren met Helene Bruyne.
0: Jan de Zutter, nu we het toch over Boeddha hebben, wil ik het ook even over het Boeddha-beeld hebben. Want dat is alomtegenwoordig in sauna's, in huurhuisjes, in voortuinen, in cosmetica-winkels.
2: Het heeft de tuinkabouter verdrongen.
0: Heeft iemand dat geteld?
2: In Nederland is daar onderzoek naar gedaan. Ja. En dus de Boeddha is belangrijker dan de tuinkabouter. Ja,
0: nu, dat is op zich wel interessant, denk ik, voor jou. Want dat heeft weinig te maken met hoe jij aan boeddhisme doet. Die massaal geproduceerde reproducties van de Boeddha. Maar het heeft jou wel iets geleerd over hoe tradities en beeldtradities werken.
2: Ja. Toen ik met dat boeddhisme in aanraking kwam, ik had toch wel zoiets, een weerstand tegen, nu hou ik mij met zo'n rare Oosterse religie bezig. Hè. En dat was eigenlijk tot op het moment dat ik besefte dat de eerste Boeddha-beelden zijn gemaakt in de Greco-Bactrische koninkrijken in Azië. Dus de legers van Alexander de Grote zijn tot aan Indië geraakt. Alexander is daar gestorven en zijn generaals zijn daar gebleven en hebben eigenlijk, ik denk tot de derde, vierde eeuw van onze jaartelling, waren daar gigantisch grote Indo-Griekse koninkrijken. Dus de Griekse cultuur was daar gewoon aanwezig. En je ziet dat binnen die Griekse cultuur de eerste Boeddha-beelden ontstaan. Ongeveer in de eerste eeuw voor Christus. Dus 300-400 jaar na de dood van de Boeddha. Daarvoor was de Boeddha wel hij was niet afgebeeld. Er waren afbeeldingen, maar dat was een lege troon. Of een boom, de bodhiboom waaronder hij ontwaakte. Of een voetafdruk. Dat waren eigenlijk altijd beelden die aantoonden dat de Boeddha weg was. Dat hij er niet meer was. En in de eerste eeuw begin je plots beelden te zien van de Boeddha. En dat zijn, die zou je zo kunnen zetten op het Parthenon in Athene. En niemand zou merken dat het...
0: Ja, nu je het zegt eigenlijk, zelfs de Boeddha's die vandaag nog te koop zijn in tuincentra, lijken meer op een Grieks beeld dan met een iets wat ander gewaad aan dan iets
2: ja,
0: anders.
2: Zelfs aanvankelijk was het een vrij klassieke Griekse toga met het klassieke klevende gewaad. Dezelfde korte Griekse krullen die je vindt in beelden van Apollo en Hermes en dergelijke meer. Eigenlijk dezelfde sobere gelaatsuitdrukkingen die je ook terugvindt in de Griekse beeldhouwkunst. Dat waren gewoon Griekse beelden. En daar dacht ik, verdorie, we moeten toch ook weer niet dat rare onderscheid dat we maken, alsof er geen vermenging bestaat, alsof er geen beïnvloeding bestaat tussen het Westen en het Oosten, of zelfs in het Oosten intern. Dus...
0: Alsof tradities in steen gebeiteld zijn.
2: Voilà. Dus je merkt dat het hele verhaal van de Boeddha is eigenlijk een constant heruitvinden van de Boeddha. Men weet zelfs niet of hij bestaan heeft. Historici gaan ervan uit dat het zo is, maar daar zijn geen bewijzen voor of zo. Niemand weet ook hoe hij er heeft uitgezien. Men is ook niet helemaal zeker van als hij geboren is, in welk jaar hij dan zou geboren zijn en dergelijke meer. Dus je merkt dat...
0: Maar volgens bepaalde overlevering zou hij in Antwerpen begraven liggen.
2: Ja, dat is inderdaad juist. Ja, ja. Dus in de Sint-Andrieskerk ligt hij begraven. En dat is een fantastisch verhaal. In de Sint-Andrieskerk is er een schrijn, het schrijn van de 13 heiligen. En een van die heiligen is de heilige Josafat. En de heilige Josafat is nu totaal onbekend, om de reden dat ondertussen duidelijk is dat hij de Boeddha is. En dus niet heel populair meer in katholieke middens. Maar was een van de bekendste Europese heiligen in de late middeleeuwen. Dus zijn verhaal is vertaald in nagenoeg alle Europese talen, ook in het Latijn, maar ook in het Middel-Nederlands, in het Oud-Noors en dergelijke meer. Dat boek heet Het verhaal van Josafat en Barlaam en vertelt over... een Indische prins, Josafat, die, en dan krijg je het hele verhaal van de Boeddha, hè, die geconfronteerd wordt met lijden, ouderdom en de dood enzovoort, en dan een wijze tegenkomt, dat is dan een christelijke monnik in die variant. En dat verhaal is eigenlijk gebaseerd op het leven van de Boeddha, is via Perzië terechtgekomen bij Georgische christenen. En Josafat is een langzame verbastering van het woord bodhisattva. Mm. En bodhisattva is het eigenlijk, voor je definitief een boeddha wordt, ben je een bodhisattva. Dus dat verwijst naar de boeddha voor hij boeddha werd. En dat is dus via het Arabisch Judasaf is dat Josafat geworden enzovoort. Hè. Dus Josafat is de boeddha en er ligt... Er liggen beenderen van Josafat in de Sint-Andrieskerk.
0: Maar ja, we weten hoe het ging met heilige beenderen. Dus, dat was een business. De echtheid is niet gegarandeerd.
2: Ja, maar het is belangrijk om te zeggen dat een stuk van de Boeddha in Antwerpen begraven ligt.
0: Als jij dat wil geloven, dan geloven wij dat. Ik wil het nog even hebben over een andere traditie waar jij veel gedachten aan besteedt, Jan de Zutter. Dat is mannenbesnijdenis.
2: Ja.
0: Jij ijvert ervoor om dat te reguleren in ons land. Religieuze besnijdenis, maar ook besnijdenis om medische redenen die niet altijd strikt noodzakelijk is en toch snel wordt uitgevoerd. Hoe ben je daarin geïnteresseerd geraakt?
2: Ja, eigenlijk is het al een heel oud verhaal. Dat wil zeggen, toen ik op de universiteit zat, ben ik mannenboeken beginnen lezen. Dat was jaren 80. Dat zijn niet de mannenboeken zoals die vandaag...
0: Geen Jordan Peterson-achtige boeken.
2: Nee. Dat zijn niet... dat waren toen eigenlijk progressieve mannen die naar analogie van het feminisme en de vrouwenbeweging eigenlijk ook een soort... het woord wordt nu fout gebruikt, maar een masculinistische beweging wilden om dus ook mannen te emanciperen.
0: De bedoeling was eigenlijk dat ze, net zoals de feministen deden met het idee van vrouwelijkheid, dat zij het idee mannelijkheid onder de loep zouden nemen.
2: Ja, dus die oude machistische beelden van mannelijkheid opzij zouden zetten. En dus het besef dat mannelijkheid ook zorgzaamheid kan zijn. Wat men vaak zegt, ja, dit zijn vrouwelijke kwaliteiten, die zijn dan altijd vriendelijk. En de mannelijke kwaliteiten zijn eigenlijk altijd een beetje stout. Dat is dan een sterk en zo van die domme dingen.
0: Dominant.
2: Want die zei, ja, nee, mannen kunnen ook zorgzaam en lief en vriendelijk. Waarom zou dat vrouwelijk zijn? Ja. Het is eigenlijk in het lezen daarvan, en dus op dat moment is de strijd bezig tegen, de terechte strijd uiteraard, tegen vrouwelijke genitale mutilatie. En die mannen zeggen, ja, maar dat geldt ook voor mannen. Mannen worden ook besneden. En dat is eigenlijk voor de eerste keer dat ik daar toen mee in contact kwam. En het is jaren later dat Rick van Nieuwenhuizen, dat is eigenlijk een West-Vlaamse ondernemer, maar een hele sociale man, die dat idee heeft opgepikt. En die is met alle politici komen praten en hij kwam toen ook op het Europees Parlement. En ik kende dus die problematiek. Dus ik vertelde aan de baas, ik denk dat Rick gelijk heeft. En zo ben ik eigenlijk mee... samen met Rick en dan Goedele Liekes, die daar ook voor streeft.
0: Meer vanuit haar achtergrond als seksuoloog, vindt dat dat toch wel een invloed heeft op de seksuele functie van...
2: Uiteraard heeft dat... Maar niet alleen daarom, hoor. Het is, in C begint het met een fundamentele mensenrechtenkwestie. Met name het recht van kinderen. Laat ons duidelijk zijn, want volwassenen... Als volwassen mannen zich willen laten besnijden, dat ze dat maar doen. Hè. We gaan er veel minder hebben als het. Maar er zijn er die dat doen. En dat is geen enkel probleem. Hè. Volwassen mannen kunnen zich, of vrouwen kunnen zich ook laten tatoeëren of whatever. Dat zijn allemaal vormen van de facto mutilaties. Maar je mag dat doen als je meerderjarig bent en je kan daar zelf over beslissen. Maar minderjarigen die daar niet over beslissen, babytjes, die tegen hun wil om besneden worden, om welke reden dan ook. Dat kan religieus zijn, maar dat kan ook cosmetisch zijn.
0: In de Verenigde Staten is het vaak cosmetisch of vanuit een idee dat het hygiënischer zou zijn, maar het is gelanceerd in de 19e eeuw in de hygiënistenbewegingen die Ja.
2: Ja, nee, het is...
0: Dat klopt niet.
2: Het is in de 19e eeuw, is het zowel voor meisjes als jongens in de Verenigde Staten ontwikkeld als een middel tegen masturbatie. Maar John Kellogg, de man van de cornflakes, heeft dat enorm gepromoot. Dat is al 20e eeuw uiteraard. Maar die promoten ook dat je bijvoorbeeld een bijtend zuur op de clitoris van meisjes moest. Maar dat is ondertussen verboden. Maar en dat zijn dus in de Verenigde Staten, je moet je voorstellen, pasgeboren kindjes, waarvan de voorhuidjes dan aan de farmaceutische en de cosmetische industrie verkocht worden. En waar dus serums, verjongingsserums voor de huid van vrouwen.
0: Het klinkt als een horrorverhaal. Ja,
2: ik nodig de mensen uit. Zoek Sandra Bullock op en de penis facial. En dan zal je fantastische verhalen zien hoe Sandra Bullock haar huid injecteert met cellen uit de voorhuidjes van... dat is toch van een absolute walgelijkheid.
0: Maar werkt het?
2: Het schijnt te werken. Dat zijn stamcellen.
0: Ja, natuurlijk, vandaar.
2: Ja. Ja. Maar stel je het omgekeerde voor, dat we uit de schaamlipjes van meisjes een of ander serum zouden maken dat mannen er leuker zouden doen uitzien. Dan zijn de betogingen in Brussel niet meer te tellen, op straat.
0: Ja, en dat trof jou vooral, die ongelijkheid en verontwaardiging erover?
2: Ik ben echt een rabiate voorstander van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar echt rabiaat. En dat is dus niet. Er worden 26.000 jongens zonder hun toestemming jaarlijks besneden in België. Het hoogste aantal van heel Europa. Dat was uiteraard omdat dat hier terugbetaald werd. Dat werd dus gesubsidieerd door de ziekteverzekering. Gelukkig heeft Frank van den Broeke dat nu gestopt. Dus ik denk dat de aantallen zullen dalen. Maar in andere landen, Nederland en Frankrijk, schommelt dat zo ergens rond de 15% of zo. Maar bij ons is dat meer dan 20%, 26.000 jongens per jaar. Dus een moeilijke discussie, omdat ik besef uiteraard dat binnen religieuze tradities dat een oude traditie is. En dus dat ligt emotioneel en gevoelig. Ik heb daar met mijn Joodse vrienden en met mijn moslimvrienden gesprekken over. Dat zijn moeilijke gesprekken.
0: Ik heb het ook al gemerkt dat moeilijke gesprekken zijn.
2: Dat zijn moeilijke gesprekken, maar ik snap dat ook wel. Dus van zodra dat je zegt dat de besnijdenis van kinderen genitale mutilatie is, horen zij, en dat is dan ook taal weer, mijn ouders hebben mij gemutileerd en ik heb vriendelijke ouders. En ze hebben gelijk, die hebben vriendelijke ouders. Die mensen hebben dat ook maar gedaan omdat dat traditie is. Hè. Dus dat is een proces waarvan ik denk dat je moet dat laten uitdoven. Eigenlijk moet je dat verbieden, dat is de evidentie zelf. Het is bij vrouwen verboden, dus je moet dat ook bij vrouwen is het in alle gevallen verboden. Zelfs bij meerderjarige vrouwen.
0: Geen dokter gaat dat doen als je dat vraagt.
2: Nee, geen enkele dokter gaat dat doen. Maar dus bij mannen heb je bij wijze van spreken dan nog de tolerantie. Allee, als je meerderjarig bent, dan mag het. Hè.
0: Een argument is wel dat de impact, hoewel bij mannen zeker ook bestaande is, toch verschilt van vrouwelijke...
2: Ja, dat is het. Het is een flauwe discussie, omdat in C moet het gaan over mensenrechten.
0: Ja,
2: maar zelf als je die discussie voert over de impact, hè, dan zijn er inderdaad vormen van vrouwenmutilatie die veel erger zijn dan de volledige verwijdering van de voorhuid. Maar een groot percentage van de vrouwenbesnijdenissen, bijvoorbeeld in bijna heel moslim Zuidoost-Azië, is ofwel de rituele prik ofwel het wegknippen van een deeltje van de clitoriskap. Dat is... de impact is oneindig veel kleiner dan de besnijdenis van jongens. Dus wij zitten met het beeld van de stoffige Afrikaanse tentjes en de oma die met een roestig scheermes. Maar de meerderheid van de meisjes in Indonesië wordt besneden in klinieken. Dus die medicalisering is daar overgenomen. En daar wordt een stuk van de clitoriskap weggesneden. En die impact is veel kleiner.
0: Ja, Jan de Zutter, wat het misschien ook leert is dat tradities zijn fluïde. Je gaf al het voorbeeld van de Boeddha. Maar toch ook heel, heel stug. We geloven wel graag in die verhalen die we onszelf dan vertellen.
2: Ja, ik denk dat het soms sneller gaat dan we vermoeden. Hè. Bijvoorbeeld in de Joodse gemeenschap heb je... Dat is nog maar enkele decennia, komt de Brit Shalom op. Dat is eigenlijk een vervangend ritueel voor de Brit Mila, de besnijdenis, waarbij men het exact hetzelfde doet, met name de verwelkoming van een jongen in de gemeenschap, van, in de Joodse gemeenschap, maar zonder besnijdenis. En je vindt overal, ook in Israël, maar ook in de Verenigde Staten, ook in Europa, zijn er Joden, het is nog een minderheid, maar die de Brit Shalom toepassen en niet de Brit Mila. Je vindt dat nog minder in moslimmiddens. Maar ik ben daar heel erg gerust in. Op termijn gaat dat uiteraard uitsterven. Dat is zo'n onbegrijpelijk iets dat je een stuk van de penis van een kindje snijdt. We gaan er ooit op terugkijken zoals we terugkijken op slavernij of zoiets. En denken we, dat was toch echt knettergek.
0: Jan de Zutter, we moeten afsluiten, maar ik vraag mij af, ga jij vandaag nog op dat meditatiebankje zitten? Hoe vaak doe jij dat? Hoe vaak is het nodig om je ego in toom te houden?
2: Ja, dus ik ga één keer in de week naar de dojo. En dan regelmatig, dat ik niet alle dagen, ik ben daar niet, maar dat ik regelmatig toch wel eens thuis zit. Dan doe ik het wat korter, dan doe ik het een half uur. En in de dojo anderhalf uur.
0: Veel dank om hier te zijn. Dank voor dit gesprek. Jouw boek Niets over Zen ligt in de boekhandels. En u thuis ook dank voor het luisteren. Als u dit gesprek wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max. Daar staan ook alle andere uitzendingen van de jaren. En u kan die ook gaan zoeken in een podcast-app naar keuze. En voor nu onthoud ik, het zelf is een aaneenschakeling van illusies.
2: Absoluut. Bedankt. Hè.

0: is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is nog geen doorbraak in het overleg over de Vlaamse begroting. In Engeland is mogelijk een aanslag op een luchtmachtbasis verijdeld en we gaan live naar het WK wielrennen in Canada. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering lopen moeizaam. De topministers zijn opnieuw uit elkaar gegaan zonder akkoord. Heidi van Rompuy, jij bent op het Martelaarsplein in Brussel. Betekent dat dat alles vastzit?
1: Wel, dat wil niemand hier gezegd hebben, maar de realiteit is wel dat Vlaams minister-president Matthias Diependalen hier deze namiddag al 2 keer met zijn vice-ministers-presidenten heeft samengezeten en dat ze ook 2 keer zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan. De gesprekken lopen toch wat moeizamer dan ze gehoopt of verwacht hadden. En we horen dat er nu overlegd wordt met de kabinetten en dat ook bepaalde voorstellen worden afgetoetst. Minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V die kwam hier daarnet even naar buiten. Ook met hem is er al overlegd deze namiddag. En hij blijft voorlopig wel optimistisch. Broens gaat er nog altijd vanuit, zegt hij, dat ze een akkoord zullen hebben tegen morgen namiddag. Want dan moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het Vlaams parlement.
2: Wat mij betreft is het van te moeten. Hè? Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om het rond te krijgen tegen morgenochtend. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
1: Ja, het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de ministers vanavond opnieuw bij elkaar zullen komen.
0: Dankjewel, Heidi. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 km per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar hij viel uiteindelijk zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder om het leven gekomen na een botsing. De man van 41 was samen met een andere motorrijder onderweg, maar tijdens het inhalen reed hij frontaal op een auto die uit de andere richting kwam. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Nieuwe auto's hebben tegenwoordig allerlei rijhulpsystemen om te voorkomen dat er drama's gebeuren, zoals vrijdag in Berthem bij Leuven, waarbij een kindje van 1,5 is overleden nadat het de hele dag in een auto was achtergelaten. Die systemen kunnen detecteren of er nog kinderen op de achterbank zitten, die zijn nuttig, maar toch kunnen ze niet alle risico's wegnemen. Mobiliteitsorganisatie VAB pleit ervoor dat mensen wel met de technologie leren werken. Dat zegt woordvoerder Gert Verhoeven.
3: De ideale wereld bestaat jammer genoeg niet. Rijhulpsystemen, zeg het zelf, het zijn hulpsystemen om een bestuurder te helpen en te assisteren. En het is aan de bestuurder om die dingen juist te gaan gebruiken en om alert te zijn. Dus het is een combinatie van factoren. Een ongeval is nooit één oorzaak en je gaat dat met één dingetje ook niet oplossen. Het is de combinatie van alles die hopelijk dit soort drama's kan voorkomen. En rijhulpsystemen kunnen daar één steentje, één elementje van zijn.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen op een luchtmachtbasis ten westen van Oxford. Tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Christine Bonneure, wat is de stand van zaken?
4: Het onderzoek is volop aan de gang. Op luchtbeelden zie je 3 witte bestelwagens met open deuren en daar lijken vaten in te zitten. En je ziet ook een robot rijden die onderzoekt of er springstof in zit. De 3 bestelwagens waren vannacht gesignaleerd in de buurt van de luchtmachtbasis van Fairford, zegt de politie.
5: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men on suspicion of committing offences under the Explosives Act. A 400-meter cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive Ordnance Disposal Unit examined them.
4: 5 verdachten zijn dus gearresteerd en er zijn in alle vroegte tientallen buurtbewoners geëvacueerd. Mogelijk moeten zij straks ook nog elders overnachten.
0: Ja, het is dus mogelijk een verijdelde aanslag. Wie kan daarachter zitten?
4: Dat is helemaal nog niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de oorlog in Iran. De Britse luchtmachtbasis Fairford die wordt bijna exclusief gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. De Amerikaanse president Trump heeft al verheugd gereageerd op de arrestaties.
6: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
4: Volgens Trump werden de 5 verdachten gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten aan de Britse luchthaven, die hij ons fort noemt.
0: Dank je wel, Christine. De luchthaven van Catania in het oosten van het Italiaanse eiland Sicilië blijft dicht tot middernacht door de recente uitbarsting van de Etna. Gisteren werd de luchthaven tot 12 uur vanmiddag gesloten omdat de vulkaan grote aswolken had uitgestoten. Maar omdat er nog veel vulkanisch as in de lucht is, wordt er ook de rest van de dag niet meer gevlogen. De luchthaven ligt op zo'n 50 kilometer van de vulkaan. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en is de afgelopen maanden bijzonder onrustig. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen om het leven gekomen bij twee grote schietpartijen. In Johannesburg zijn 8 mannen met zware wapens binnengedrongen in een café waar ze 17 mensen hebben doodgeschoten. In Kaapstad zijn 10 mensen gedood aan een eetkraam. Het gaat vermoedelijk om bendegeweld, al heeft de politie nog geen verdachte opgepakt en dus ook nog geen motief kunnen achterhalen. Wapengeweld is al decennia lang een probleem in Zuid-Afrika, waar elke dag zo'n 60 moorden plaatsvinden. Toch waren de laatste weken al bijzonder gewelddadig, zegt correspondente Alice van Gelder.
7: Ja, ik moet zeggen, de afgelopen weken zijn niet echt goede weken voor Zuid-Afrika als het gaat om misdaad en criminaliteit. We hebben ook heel veel moorden gezien van vrouwen de afgelopen tijd ten oosten van Johannesburg. Volgens mij is daar de regering nu vooral mee bezig, maar dit komt er nu nog eens een keer bovenop.
0: Op het WK wielrennen voor de mannen in Montreal in Canada hebben de renners de eerste van 12 plaatselijke rondes afgelegd. De kopgroep heeft een voorsprong van zowat 4 minuten. En Christophe Van de Goor, hebben de Belgen zich al getoond?
8: Nee, eigenlijk niet, Peggy. Ze hebben zich koest en afzijdig gehouden in het peloton. Alex Seegaard, de man die tempo moest maken in het peloton, die had duidelijk een slechte dag, werd gelost bij de eerstelling van de dag en heeft net opgegeven. Het zijn vooral de Fransen die, zoals verwacht, de koers hard aan het maken zijn in dienst van hun kopman Paul Sexas. De Belgische kopmannen Remco Evenepoel, Wout van Aert, zij zitten wel allemaal heel goed vooraan in dat peloton, maar kijken voorlopig de kat uit de boom. 137 kilometer nog, van de 16 vluchters schieten er nog 5 over. Het verschil met het peloton, 3 minuten.
0: Dankjewel, Christophe. En in Schepdaal, in Vlaams-Brabant, de thuisbasis van Remco Evenepoel, volgen zijn supporters alvast geboeid de wedstrijd. Zij hebben er nog altijd alle vertrouwen in.
9: We hopen altijd, hè. Er is altijd hoop en ik denk dat hij wel goede benen heeft vandaag. We hebben vertrouwen, absoluut.
10: Ik ga wel een leuke avond worden, zeker als hij wint. Ik ga ervan uit dat hij hem gaat winnen. Hè. Voor minder doet hem het niet. Hè. Dus ja, ik heb er goede hoop op.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee bij minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht, rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm, tot lokaal 30 graden in de Kempen. De Vlaamse regering raakt voorlopig niet uit de begrotingsonderhandelingen. Er ligt nog altijd geen akkoord op tafel, terwijl minister-president Diependaele morgenmiddag naar het Vlaams parlement trekt voor zijn beleidsverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar. Met Michael Robrechts.
12: Een heel goeie avond. Welkom op onze wekelijkse fieldtrip. We bezoeken de hoeken en kanten van de muziek, waar ook ter wereld. Nieuwe dingen van Lada Niva, van Rhiannon Giddens, van Andries Bone en van het orchestra Baobab. En hebben jullie de volle maan gezien deze week? Dit zijn Django Reinhardt en het Quintet du Haut Club de France, zo goed als 80 jaar geleden. How High the Moon.

How High the Moon. Het Quintet du Haute Club de France. Met natuurlijk Django Reinhardt op gitaar. Een van de grote populaire hits van de jaren 40. Juliette, voluit Juliette Nourredine, is het soort artiest die platen uitbrengt met titels zoals J'aime pas la chanson. Ze begon haar carrière 30 jaar geleden in Toulouse met liedjes van Brel en Piaf. Dit is nog zo'n lied van een heldin van haar, Barbara, Juliette. Il marche le regard.

S'nachts hangen ze de beest uit en 's ochtends staan ze klaar, de blik omlaag, met een ruiker bloemen in de hand. Mes hommes, een lied van Barbara bij Juliette. Andries Bone is violist en mandolinespeler. We kennen Andries van Mandolin Man en van het Ballroom Quartet. Daarnaast is Bone ook een componist, schrijft hij zijn eigen liedjes en brengt hij eigen albums uit, zoals Colors of Conversations. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe album in het Latijn, Raguium Inquisitor. Dat is Latijn voor de keversoort de grijze ribbelboktor. De muzikale inspiratie komt van Bretoense en Scandinavische volksmuziek en de aankleding is alweer op zijn bonus heel hedendaags. Andries Bone.

Impromptu d'un presque oiseau. Muziek voor de bijna vogel. Op het album Chanson pour les oiseaux qui ne savent pas voler. Poëtischer gaat het niet worden vanavond. Wouter van den Abele, viool, met Tom Teuns, Aurélie Dorzee en Bao Sissoko aan de cora. En Accipiter Gentilis zat daarvoor. Dat was een van de nieuwe composities van mandolineman Andries Bone. Binnenkort komt zijn nieuwe album eraan. In het Latijn Raguium Inquisitor. Het Orchestra Baobab uit Senegal stond vorig jaar in november in de AB, de Ancien Belgique in Brussel. U heeft dat concert nog kunnen herbeluisteren bij Clara in Concert deze zomer. En ze hebben het toen beloofd, in november vorig jaar. Hun nieuwe muziek is in aantocht. En voilà, bij deze, dit is het nieuwe Anna Maria, het Orchestra Baobab.

Ana Maria. De Afro-Cubaanse ritmes in de typische kleurrijke combinatie met de volksmuziek van de Wolof-cultuur in Senegal. De heel eigen sound van het orchestra Baobab. Ideale muziek voor de nazomer. Over een maand komt een nieuwe album eraan, Made in Senegal. Intussen worden de dagen wat korter en de nachten al fris. Geen betere manier om ons voor te bereiden dan met deze warme muziek van Ablaye Sissoko en Kiata Bassian. Hivernage, de voorbereiding op de winter. Het trio Constantinople.

Zetaarspeler Kia Tabassian met Patrick Graham, percussie, en Ablaye Sissoko aan de kora. We hoorden Hivernage, de voorbereiding op de winter. Hun ensemble Constantinople staat eind volgende week een paar keer in de Lage Landen, onder meer voor concerten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Dit is de oud van Ara Dinkshian op zijn live album An Armenian in America.

Margarita en het Frans-Armeense duo La Daniva. Het duo bestaande uit Louis Thomas en Jacqueline Bagdasarian vermengt zijn Armeense traditionele roots met Balkanbeats en reggae en stond vorig jaar voor Armenië op het Eurovisie Songfestival. La Daniva. Straks krijgt u hier nog nieuwe muziek van Rhiannon Giddens. En samensteller Floris de Rijker heeft ook mooie dingen klaargelegd van Avi Avital en van Bebo Valdez. Dit is Hongaarse Roma-zigeunermuziek bij Romania Rota.

A Freight Train van Elizabeth Cotton in de nieuwe versie bij Rhiannon Giddens. De Amerikaanse uit North Carolina had als kind ambities voor de opera, maar haar leven liep helemaal anders en ze ontdekte de rootsmuziek en de folk. Zo pas is haar nieuwe album uit met de mooie titel Hope is the Thing with Feathers. Dat is een bewerking van de woorden van Emily Dickinson. Bijna 10 jaar terug trokken Brad Meldow, de jazzpianist, en Chris Tile de studio in met hun piano en hun mandoline. En de songs van Joni Mitchell en Elliott Smith. En dit stuk van Meldow, The Watcher.

bijzonder toch hoe jazz en folk samenkomen bij deze twee Amerikaanse maestro's. The Watcher, muziek van Brad Meldow op het duo-album met mandolinespeler Chris Tile. Dit is de finale uit het strijkkwartet nummer 12 in F, opus 96 van Antonin Dvorak. Ook muziek tussen verschillende werelden, die van klassiek en die van de global music, in dit geval, hier bij mandolinespeler Avi Avital.

Dirk van Esbroek met Johan de Baats op marimba in een lied van Caetano Córdova Iturburo. We hoorden Infancia, een kindertijd in Argentinië. Zoals Dirk van Esbroek die zo'n 30 jaar later zelf ook kon beleven. Dit is dansmuziek van Bebo Valdés en is Havana All Stars. We zitten in het nachtleven op Cuba in 1955.

Chiribiri Coccola. Pianist en orkestleider Bebo Valdés, een van de vaste waarden in het Cubaanse nachtleven van de jaren 40 en 50. Bebo Valdés en is Havana All Stars. Gracias a la vida. Op dat album deed La Chimera onder leiding van Eduardo Igues de grote klassiekers van Zuid-Amerika. El Condor Pasa, Alfonsina y el Mar, dat soort klassiekers. U krijgt de stemmen van de Italiaans-Argentijnse mezzosopraan Mariana Reversky en de Argentijnse sopraan Barbara Cusa.

Isla Saca, het heldere eiland. Een traditioneel lied uit Paraguay was dat met L'Arpeggiata, onder leiding van de Zwitserse Christina Plouhard. Met Lincoln Almada trouwens aan de harp. Dit fragment staat mooi te blinken op het album Clara Serveert. De Amerikaanse pianist Michael Harrison is thuis in de westerse en in de klassieke muziek uit India. Uit zijn album Evening Light halen we dit gedroomde fragment voor nu, het vallen van de avond. Het is een cyclus van Indiaanse ragas zoals deze Water Jala met de zang van Ina Philip. Ina Philip en Michael Harrison.

Water Jala. Muziek uit het album Evening Light, de raga-cyclus van de Amerikaanse pianist Michael Harrison. Philip Glass noemt de man een American Maverick, een Amerikaans buitenbeen. Michael Harrison aan de piano en de zang van de Braziliaans-Canadese Ina Philip. Zakir Hussain laat zijn vingers de vrije loop nu op de tablas. Gitarist John McLaughlin sluit zo meteen aan. You and Me.

Borbak Borbak. Dat is Tuvaans voor rond, voor sferisch. Vaak gaat het om de beschrijving van de aarde of de volle maan. Osuna, een van de projecten van Emre Gülketin en Raphaël de Kok, op hun album Along the Silk Road. Ook hier blijft alles ronddraaien en maken we cirkels met het kwartet van Socratis Sinopoulos. De lier van Sinopoulos met het pianotrio van Jan Kerim. In Circles.

In Circles, circulaire folk jazz, een van de stukken van Eight Winds, het ECM-album van lierspeler Socratis Sinopoulos. We kunnen ook hier nog even genieten van de Griekse toetsen en van de volle maan met een fragment op Lunar, de dubbel-cd van Ross Daly en zijn bekendste leerling op de lier, Kelly Thomas.

van de 13 maanformaties op het album Lunar bij Kelly Thoma en Ross Daly. Twee topspelers op de Cretensische en de Griekse lier. Straks na 8 kunnen we alvast deze namen zien verschijnen in de platenlijst van Valkenaars en Van Hout. James Blake, Beck, Keith Jarrett, Steve Reich, Gwen Cresens, Nico Mully en Leonard Cohen. Blijf dus maar hangen hier bij Clara en bij Bart Van Hout. Straks na 8 nog een hele mooie avond hier bij Clara. Dit is nog La Danse de la Veuve bij Prabu Edouard en Adnan Joubran. Tablas en Oud.

0: is 8 uur. Een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Zowat een half uur geleden hebben de Vlaamse onderhandelaars de begrotingsgesprekken hervat. In eerste instantie voert minister-president Matthias Diependalen nu weer gesprekken per partij. De tijd dringt wel, want morgen moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Dan zou het akkoord dus rond moeten zijn. Op dit moment zit het grootste knelpunt nog altijd bij de verhouding tussen de besparingsvoorstellen, zegt collega Bart Verhulst, die de onderhandelingen volgt.
1: Vooruit en CD&V vinden het nog altijd niet evenwichtig genoeg, niet evenredig genoeg. N-VA doet te weinig voorstellen in de eigen departementen en de eigen bevoegdheden is te horen. N-VA ontkent dat natuurlijk en zegt dat evenwicht is er wel, als je kijkt naar de politieke machtsverhoudingen bijvoorbeeld, maar ook naar welk budget er voor elk departement staat, dan is dat evenwicht en die verhouding er wel. En wij doen wel voorstellen die ons ook pijn doen.
0: Aan het station van Aarle is vanmorgen het lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Bij zijn bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes heeft de paus zich duidelijk uitgesproken tegen euthanasie. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden een wet goedgekeurd die euthanasie mogelijk maakt. Maar volgens paus Leo heeft niemand het recht om te beslissen over het leven van een embryo of van een oudere en mag de medische wetenschap niet overgaan tot wat hij noemt een geprogrammeerde dood. Dat zei de paus in zijn toespraak in het Frans.
2: Personne n'a le droit jamais sur la base d'algorithmes de laboratoire de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
0: Paus Leo XIV houdt een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Lourdes is de voorlaatste halte. Morgen reist de kerkleider naar Metz, dichtbij de Duitse grens. Daar zal hij een toespraak houden over Europa. Bij het WK wielrennen in Montreal is er het afgelopen uur behoorlijk wat gebeurd. Christophe Van der Goor, vooral Mathieu Van der Poel, maakte al indruk.
3: Dat is waar, daarover zullen we het dadelijk hebben. Maar de Belgen, denk ik nu al te mogen zeggen, zullen geen wereldkampioen worden. Want Wout van Aert, die heel aanvallend koerste, die wordt nu vooraan, het waar hij zat, eraf gereden. En Remco Evenepoel, die heeft een slechte dag, zo hoorden we en vernamen we net van Thibaut Nijs, die opgaf en een interview gaf. Remco Evenepoel moet nu laten begaan. Hij zal geen wereldkampioen worden voor een tweede keer. 56 kilometer nog te gaan. Vooraan, inderdaad, Mathieu Van Der Poel, zeer aanvalslustig. Samen met Quinn Simmons, de Amerikaan, een Brit Only en Roglic. Dat zijn de vier leiders en die hebben een voorsprong van een halve minuut op een elite achtervolgend groepje met daarbij Paul Sexas, met Tom Pidcock, met Jurgensen en met Isaac Del Toro.
0: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht. Blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Aaron Sutton, Angeline Morrison, in de ban van een buitengewoon knappe en nobele krijger, heeft een magische schoonheidsvlek waardoor iedereen die hem aankijkt op slag verliefd op hem wordt. Muziek gebaseerd op Keltische teksten uit de 10e eeuw, uit een bruin-zwart album uitgebracht bij Real World Records. Dit zijn twee multi-instrumentalisten uit Kopenhagen, Jason Duncan en Johan Carreux. Ze hadden niet de intentie om samen een heel album te maken, maar soms gebeuren die dingen gewoon. Carreux moest afscheid nemen van zijn vader en verwelkomde zijn eerste kind. En ze bleven elkaar fragmenten van melodieën en patronen doorsturen tot we uiteindelijk hierbij zijn uitgekomen. Een plaat Routine uit bij Tonal Union.

In the Night van Beck uit zijn nieuwe album Ride Lonesome. Lucky Beck, Luke, de eeuwige loner met zijn hart onder zijn arm. Treurend om de liefde die toch niet blijft. You got to cry a river following it all the way home alone, zingt hij in de titeltrack. Op zijn 15e plaat is hij niet meteen vrolijker geworden. Natasha Kelly is bijna klaar met iets nieuws. Op 30 oktober verschijnt haar nieuwe album bij Challenge Records onder de noemer Let's Make a New Beginning in This Cold Season. Op 19 november speelt ze live in Schouwburg De Kern in Wilrijk en begin volgend jaar volgt dan een hele tournee door het land. De muzikanten aan haar zijde zijn niet de minsten. Trey Pallemaerts, Yannick Peters en Benjamin Souzereau. Wie weet komt er een winter.

De stem van Johanna Sulkunen in dialoog met het Frankenstein-orgel van Calum Bilder, een in Kopenhagen gevestigde Australische componist die er zijn missie van heeft gemaakt om onderdelen van gedemonteerde afgedankte Deense kerkorgels terug wat nieuw leven in te blazen. Hij verbindt die met elkaar tot een nieuwe weerwaar van buizen en pijpen waar hij dan rauwe en ongepolijste luchtexcursies mee maakt. De teksten die ze brengen plukken ze uit psalmen, gedefragmenteerde orgels en psalmen. Dat is een mooie combinatie. Een album heet Although Changed, I Arise the Same. Dit zijn nog eens Aaron Sutt en Angeline Morrison. Hier laten zij kindjes zingen over de onbereikbare liefde tussen een gewone sterveling en een vee. Ik ben moe en helemaal alleen terwijl ik varens snijd.

0: maar je mag niet op de grond.
1: 1, 2, 3. Ik heb de maan zien zakken.

0: zit maar boven dat water.
1: Speeksel is dat.
0: Dat speeksel komt altijd naar boven, waarom is dat zo?
1: Ja, dat is zo, hè. Dat zit altijd in je mond, speeksel.
0: Ik kom, dat is eerst in je buik, dan komt er weer van boven naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden en naar boven. En dan weer naar beneden.
1: Ga je nog spelen?
0: Oh ja.
1: Ah.
0: Goed. Eén. Gaat u mee zingen?
1: Ja.
0: Eén. Twee. De drie.

Eemt oneindig broos geluk een track met een soupçon van Bach en een nieuwsgierig ukkie en de zware stempel van de Gentse muzikant en klankentapper Karel Nasens, lid van P-Noise en een tijd lang naar Kopenhagen verkast om daar een master te behalen aan het Rhythmic Music Conservatory. Zijn eerste eigen soloalbum heet Apocalypse of Intimacy, daar krijgt hij internationaal weerklank mee. Op 4 december speelt hij live een thuismatch in Gent in Club Wintercircus. Sopraan en vertelster Claire Booth en pianist Christophe Glynn combineren Johann Sebastian Bach hier met poëzie van de Franse schrijver en kunstenaar Jean Cocteau. Een gesneuvelde soldaat verschijnt in een koortsdroom aan het bed van het dichter met groot en droevig nieuws. Ik ben dood.

Een meditatie over de menselijke drift, verlangen als een kracht die ons vooruit drijft, terwijl liefde vraagt om een ander soort aanwezigheid. Desire is Movement van Trixie Whitley, met ook een knipoog naar Never Enough uit haar debuutalbum Fourth Corner. Sommige artistieke vragen laten niet los. Haar lang verwachte nieuwe album Fold the Time is er op 23 oktober. En op 13 november is het dan de beurt aan Brad Meldau om ons te verblijden met iets nieuws bij Nonesuch Records. Dagdromen voor gevorderden met 14 reverieën, distillaties van emoties waar alleen hij zelf het fijne van weet.

It's a Lonesome Old Town When You're Not Around. Muziek van bijna 100 jaar oud van componist, pianist en dirigent Charles Kisko in een van de vele live-opnames van Keith Jarrett, die uit zijn laatste Europese tournee in 2016 zijn voortgevloeid. Hier zat hij in Rome, het slotstuk na zijn concerten in München, Budapest, Bordeaux en Wenen. De release hiervan staat gepland op 6 november bij ECM Records, maar wij zijn niet zo voor wachten. Hier gaat het over een verliefde jonge man die droomt over Ilse Bill, zijn buurmeisje. Jeugdige liefde op een zonnige zomerdag op het Deense platteland, op muziek gezet door Carl Nielsen, maar naar nu gebracht door het Paper Trio.

Het Vlaamse a cappella ensemble Mavis met The Arrow and the Song van Laura Hawley op basis van het gelijknamige gedicht van dichter Henry Wadsworth Longfellow. Staat op een debuutalbum Love is a Thing with Feathers, nu uit bij Etcetera Records, een a cappella ode aan de natuur, de liefde en de muziek. Met ook arrangementen van onder meer Thomas Morley, Lennon en McCartney en een huiscomponist Hans Helsen. Bij Rhiannon Giddens is Hope nog altijd The Thing with Feathers naar Emily Dickinson, zo heet haar nieuwe album dat vorige week verscheen, 10 tracks met een boodschap en de vleugels van al haar voorouders die wandelen met haar mee. Wow.

op 17 oktober nog eens live mee te maken in de San Marco Basiliek in het kader van de Biennale Musica die van 10 tot 24 oktober in Venetië plaatsvindt, de Talis Scholars. Onder leiding van Pieter Philips hier met Comitas Sirt Im Sassani, Mijn Hart Trilt, zijn zetting van de Armeense Traditional in een live-opname die de Talis Scholars ook maakten in Venetië in de zomer van 2017, een album dat op 8 oktober verschijnt bij het ECM-label. Anonymous Man is een stuk van een uur van Michael Gordon, maar dan voor 24 onbegeleide stemmen waarvoor hij inspiratie vond in zijn oude buurt in Lower Manhattan. Toen hij daar zelf aanspoelde, woonde er nog bijna niemand en waren de straten meestal leeg, maar na verloop van tijd werden zowat alle fabriekspanden verloft. Zijn herinneringen aan toen en nu zijn vervat in deze muziek. It's Julie Passing Through Town.

Muziek van Steve Reich. Op 3 oktober wordt hij 90 en dat vieren we op Clara. Een man vol vuur, nog zeer actief, maar nu even door een val gekwetst aan zijn pols, wat het componeren bemoeilijkt. Dit triple kwartet schreef hij in 1999. En de oorspronkelijke inspiratie daarvoor kwam uit het laatste deel van Béla Bartók's vierde kwartet, maar ook Alfred Schnittke's strijkkwartetten en Michael Gordon's Yo Shakespeare. Daar vertelt hij volgende zaterdag zeer enthousiast over bij je Olaf Grondelaars tussen 2 en 6 in de Reich Special. James Blake komt naar ons land op 8 en 9 oktober om zijn album Trying Times live voor te stellen in Brussel in het Koninklijk Circus. Hier trakteert hij ons op een Leonard Cohen sample, Death of Love.

You Want It Darker, Leonard Cohen, met de titeltrack van zijn laatste plaat, met ook de stem van kantor Gideon Zelermaier van de synagoge in Montreal, die ook door James Blake werd gesampled. Zowat alle tijden zijn barre tijden en soms zijn er zangers die daar de vinger op kunnen leggen. Leonard Cohen die kon dat en dichter bij huis ook zeker Wannes van de Velde. Dat weet ook het ensemble Tozaves. In april van 2021 namen zij dit op in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden. Dans mon pays de Flandre met Wannes van de Velde. In een heel bijzondere combinatie met Juan del Encina, Thomas Fabri, Gustav Mahler en broeder Jacob. In een virtuoos arrangement van Michael Gribil-Lieberg. Hij zingt ook en wordt begeleid door Tristan Driessens, Pierre Amon, Michalis Koulumis, Mirjam Encinas, Harald Bouwraerts, Dick van der Harst en Lambert Colson. Een opname om even bij te gaan zitten en aan Vlaanderen door de eeuwen heen te denken. Voeten op de grond en handen in de lucht.

0: Vlaming zijn is al moeilijk genoeg dans mon pays de Vlaanderen, Wannes van de Velde achternaam, maar dan op de wijze van oetspeler Tristan Drieses en componist, multi-instrumentalist en zanger Michael Grébille, een opname uit 2021, die deze zomer opnieuw werd uitgebracht op het label van Tristan Seyir Muziek. Waar rook is, is vuur, dat stelde begin de jaren 90 toch ook de Occitaanse groep Fabulous Troubadours. Hier komt het ene met het andere.
1: Pas de pis sans paysan, pas de région.

Pianist Russell Hushfield op zijn jongste album Scattered Light, American Music for Piano, met Move van Nico Muhly, een stuk uit 2017. Nico Muhly is ook voor Steve Reich een van de belangrijkste muziekmakers van het moment. Dat vertelt hij zaterdag wellicht ook aan Olaf. Steekt hij je niet onder stoelen of banken. Er is teamwork op hoog niveau van het Britse Fedra Ensemble. Voor dit nieuwe album bij Cantaloupe Music werkten zij heel nauw samen met componiste en zangeres Meredith Monk. Dit is het tweede deel uit haar strijkkwartet String Songs.

Uitgebracht op 18 september het Phaedra Ensemble met het enige op zich staande strijkkwartet van Meredith Monk, haar String Songs. Op dit album gecombineerd met een van haar zelden uitgevoerde instrumentale werken voor klein ensemble, Backlight. En met haar meerlaagse Realm Variations, geschreven voor 6 stemmen en gemengd ensemble. En tot zover ongeveer onze main course. Rest alleen nog een plekje voor het dessert. En dat komt vandaag van accordeonist en componist Gwen Cresis. In samenwerking met het strijkersensemble Boho Strings en dirigent David Ramal, Betsubara. Met een beetje duwen en trekken lukt dat wel. Nog eentje om het af te leren en daarna wat uit te buiken. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot de volgende.

0: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. De manifestanten kregen vandaag bezoek van de bekende Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog één dag langer te verdragen.
1: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema.
0: Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen, nadat die ruim 3 keer zo hoog was geworden. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Dinsdag zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen, maar dat moet ook nog door het parlement geraken. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
2: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moet dus vrede nemen met de 12e plek. Het zat er vandaag niet in, zegt hij.
3: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht, tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag. Dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Round Midnight met Lies Steppen.
5: Goedenavond en welkom. We zoomen vandaag in op drummer Piet LaRocca. Hij was een soort what-if-figuur in de jazzgeschiedenis. Hij had een topdrummer kunnen zijn. Hij was dat ook, een jaar of 10. Maar toen besliste hij om zijn drumstokken gewoon aan de wilgen te hangen. En Peter Sims, dat was zijn echte naam, die besliste dus om te gaan studeren. Hij wilde advocaat worden. En daarvoor, in die beperkte periode, was hij wel te horen op een reeks ijzersterke albums en maakte hij een kleine klassieker voor het Blue Note label. Laat ons daar maar eens induiken vanavond. Genoeg redenen om in die compacte, maar veelzijdige carrière te duiken. Hij begon toen hij superjong was, in 1957. Hij was 19 jaar toen en 11 jaar later zou hij er de brui aan geven. Hij kluste toen al wat bij als taxichauffeur en hij besloot dus dat het leven, ja, dat meer moest zijn. Hij besloot om rechten te gaan studeren. Hij bleef wel spelen, occasioneel, maar hij was de rest van zijn leven dus vooral advocaat. Hij maakte nochtans een veelbelovende kickstart als muzikant. Hij speelde eerst timbales in Latin bands. Een van zijn eerste echte concerten was met Sonny Rollins. Op zijn album A Night at the Village Vanguard stond ook 1 namiddagopname met LaRocca trouwens. En daarna speelde hij met Paul Blay, met George Russell, Jackie Byard, Joe Henderson, Freddie Hubbard en veel meer. Hij was geen echte vernieuwer à la Max Roach of Art Blakey of Elvin Jones, maar hij droeg wel de sporen van al die invloeden met zich mee. En over dat what if gesproken. Zijn ijzersterke album Basra doet je toch echt wel afvragen wat er had kunnen worden als hij 3 jaar na die opnames niet gestopt zou zijn. Dat is voor straks, Basra. Dit zijn Piet LaRocca's eerste studio-opnames met Goed Volk, met pianist Sonny Clark in december 1957. In een quintet, Sonny Clark op piano, Clifford Jordan tenorsax, Kenny Burrell op gitaar, Paul Chambers op bas en Piet LaRocca achter de drums. De opnames zouden in de jaren 70 op verschillende albums belanden. Dit is Minor Meeting.

Pete LaRocca, hier in een kwartet rond pianist Sonny Clark. En als je aan hem denkt, dan zit daar zeker de Blue Note klassieker Cool Strutton uit 1958 voor iets tussen, met een hoes die misschien wel al even memorabel is als de muziek. Het is een foto van Frances Wolfe en je ziet enkel de benen van een vrouw met hakken. Een beeld dat ja, beweging en attitude suggereert. Strutten, hè, letterlijk. Het past bij de muziek, zelfverzekerd en een beetje elegant en cool allemaal. En die benen, die zouden dan ook nog eens toebehoord hebben aan Ruth, de vrouw van Alfred Lion, de man die dit album produceerde. Of dat waar is, dat zijn van die urban legends, dat laat ik in het midden. Maar het was wellicht wel iemand van die inner circle van Blue Note. Het is fijn om er een beetje achter te gissen eigenlijk. Helaas stierf Clark op zijn 31ste. Tegen die tijd had hij wel grote indruk en grote sier gemaakt met een reeks eigen platen en ook aan de zijde van anderen. Hij stierf officieel op zijn 31ste na een hartaanval. Vermoedelijk was het een overdosis. We gaan een jaar vooruit in de tijd, naar 1959. Alt-saxofonist Jackie McLean was op dat moment in topvorm. En New Soil was de eerste van een reeks wervelende platen die hij maakte voor Blue Note. Daar gaan we naar luisteren. En hij zit hier nog dichter bij de hardbop. In de jaren daarna zou zijn sound een beetje opengetrokken worden, wat experimenteler worden en passen bij veel andere albums die Blue Note uitbracht, ergens tussen mainstream en avant-garde. Hier komen Jackie McLean op alt-sax, Donald Byrd op trompet, Walter Davis Jr. op piano, opnieuw Paul Chambers op bas en onze Pete LaRocca op drums.

Minor Apprehension, Jackie McLean op New Soil met onze Piet LaRocca achter de drums. In 1960 schreef hij ook bijna geschiedenis met Coltrane. Die was op zoek naar muzikanten voor een nieuw kwartet. En hij speelde toen een poosje met LaRocca, maar besliste uiteindelijk toch dat hij niet de juiste drummer voor hem was. Die vond hij uiteindelijk wel in Elvin Jones. In het voorjaar van 1961 maakte LaRocca deel uit van een bijzondere opname met bassist Scott LaFaro. En zijn naam die is voor eeuwig verbonden met het Bill Evans trio. Ze veranderden in die bezetting echt de codes van wat een pianotrio wel niet kon zijn. Ook allemaal in die periode trouwens. Hij overleed in een auto-ongeluk in juli 1961. We gaan nu luisteren naar muziek van in het voorjaar, dus heel kort van tevoren. En dat auto-ongeluk, ja, daardoor kwam aan al die mooie dingen abrupt een einde. Die opname in 1961 was niet echt gepland. De muzikanten LaFaro, LaRocca en pianist Don Friedman waren samen in een studio en de aanwezige technicus die duwde gewoon op record. En de rest is geschiedenis. Die opnames zouden bijna 30 jaar later uiteindelijk uitgebracht worden door Friedman. En in 2009 onder LaFaro's naam als Pieces of Jade. Het is een uniek document, in eerste instantie voor LaFaro-liefhebbers, maar ook wel voor wie benieuwd is naar LaRocca. Ze starten met I Heard a Rhapsody.

Een unieke opname van Scott LaFaro met Don Friedman en Pete LaRocca. Een van de beste albums waar LaRocca op te horen is, werd opgenomen op 30 januari 1962. Hij verving Roy Haynes in het trio van Jackie Byard. De bassist was Ron Carter, die was een jaar ouder dan LaRocca, maar ze waren echt nog jong hier. Het is eigenlijk straf als je bedenkt dat ze toen nog maar 23 en 24 jaar waren. Byard zelf, die werd dat jaar 40. Dit album heet High Fly. Het is een masterclass in jazz, in samenspel, dynamiek en veelzijdigheid. En Byard zou in deze periode ook bij Mingus aan de slag gaan, vaak met uitbundige, wilde, bluesy muziek. Half kerk, half juke joint zou je kunnen zeggen. En hier gaat het er allemaal net wat beheerster aan toe, maar wat een stijl en swing en hoe speels kan je met die muziek bezig zijn. Ze openen het album met het titelnummer, het bekende stuk van Randy Weston, De Grote Vriendelijke Reus, High Fly.

En dat was het stuk waar dit programma naar vernoemd is. Monks Around Midnight in de handen van Jackie Byard, Ron Carter en Pete LaRocca. In 1963 begon de samenwerking tussen LaRocca en tenorsaxofonist Joe Henderson. Ook niet mis. Het was ook de eerste van een lange reeks samenwerkingen van de tandem Joe Henderson samen met trompetist Kenny Dorham. En de opener van deze plaat is Dorham's onverwoestbare Blue Bossa. En hier kan LaRocca zijn ervaring met die Latin georiënteerde muziek van helemaal in het begin laten voelen. Dit is pure, dansende, zwierige klasse Blue Bossa.

Recordame, Portugees voor Herinner mij. En een compositie van Joe Henderson. We hoorden hem hier op tenorsax. Kenny Dorham op trompet. McCoy Tyner op piano. Butch Warren op contrabas. En Pete LaRocca speelde drums. In 1964 sloot LaRocca zich aan bij het kwartet van trompetist en bugelspeler Art Farmer. Eerst was dat met gitarist Jim Hall en bassist Steve Swallow. En daarna werd Hall vervangen door pianist Steve Kuhn, die samen met LaRocca enkele jaren eerder bij Coltrane speelde. En zo klinkt Sing Me Softly of the Blues.

Het Art Farmer Quartet in 1965 met ook La Rocca aan boord. En we kunnen bijna niet anders dan de cirkel vandaag rondmaken met Basra uit 1965. Dit is La Rocca's claim to fame en het is een plaat die elke liefhebber van jazz uit de jaren 60 absoluut gehoord moet hebben. Met bassist Steve Swallow, pianist Steve Kuhn, eigenlijk krijg je dus de ritmesectie van het Art Farmer Quartet van daarnet en de alomtegenwoordige Joe Henderson op tenorsax. Dit is spiritueel getint, het is hypnotiserend, Henderson is in bloedvorm en La Rocca die schildert vrijer dan ooit op vellen en cymbalen. Hij nam daarna nog een paar dingen op, maar er kwam nooit een echt vervolg op Basra omdat hij afgeleid was door die andere carrière. En een paar jaar later was hij dus verdwenen uit de jazz. Jammer, what a waste. Geniet ervan, ik wens u nu al een zachte nacht voor straks. Deze muziek is perfect om u mee uit te wuiven. Basra, bye bye.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Aan het station van Aarlen is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking van het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Israël trekt de diplomatieke status in van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlandse diplomaten moeten hun Israëlische diplomatieke documenten binnen de 7 dagen inleveren. Daarna vervallen hun diplomatieke voorrechten en immuniteiten. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar is dat besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
1: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
0: Brandon McNulty kon kort na de wedstrijd zelf nog moeilijk geloven dat hij wereldkampioen was geworden. Ik had nooit gedacht dat ik kon winnen, zei de Amerikaan, en maakte er nog grapjes over met mijn vrouw.
2: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
0: In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Nederland kon op de tweede speeldag wel winnen met 1-2 bij Servië. Het blijft minstens 12 graden vannacht en bewolkt. Plaatselijk is wat regen mogelijk. Daarna een zachte dag met afwisselend zon en wolken. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Dinsdag krijgen we nog een warme nazomerdag met zon en temperaturen tot 30 graden. Daarmee is 28 september begonnen. Nog een mooie nacht. Voor meer nieuws kan u terecht op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.